0: mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vertrouw dichtbij
2: in de Achterhoek.
1: Hey, Radio ID.
0: Met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar één zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen lichtgewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Vrijdag vond er een dodelijk ongeluk plaats in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was kritisch op de politie, maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. Na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de vierde plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillessen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Maar de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Bij de brand komt wel veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het blussen verliep moeizaam, onder meer omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur en eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II ook met 4-1. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen plots onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen lichtgewond door de modderstroom. Maar of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II, ook met 4-1. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De brand in een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdiensten rukten uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brandmeester. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. Een natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen heeft een gebied van 2700 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. Het Nederlandse leger stuurt 2 blushelikopters naar België. De brand bij het Duitse dorp Guy, zo'n 30 kilometer verderop, is inmiddels onder controle. Inwoners die eerder werden geëvacueerd, mogen terug naar huis. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. En Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. Eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. Langs de kust zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. De brand in een appartementencomplex in Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdienst rukte uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden door de brandweer met een hoogwerker naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brand meester. 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn 2 doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers 2 vrouwen. Er raakten ook 2 kinderen licht gewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorp Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Het weer. Het is vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meest

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland en Oekraïne hebben vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen ballistische raketten af. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar 1 zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. Het weer. Het is vandaag op veel plaatsen droog. Alleen in het uiterste noorden is een bui mogelijk. Zon en wolken wisselen elkaar af. En de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij 18 jaar of ouder en wil je ook of weer gaan voetballen in een enthousiast dames- of herenteam? Kom dan naar ZZC20 in Zelhem. Of je nu lekker recreatief wilt spelen of fanatiek de competitie in wil, bij ons is plek voor iedereen. Je traint op 2 doordeweekse avonden en wedstrijden zijn voor de dames op zaterdag en voor de heren op zaterdag of zondag. Gezelligheid en sportiviteit gaan bij ons hand in hand. Meer weten of een keer meetrainen? Kijk op zzc20.nl en maak kennis met de leukste voetbalvereniging.
3: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weer.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. De mobiele flexflitser in Doetinchem staat sinds deze week aan de Liemersweg, ter hoogte van sporthal Saza. De flitser stond daarvoor aan de Gaanderenseweg en wordt elke 8 weken verplaatst tussen 3 locaties in de gemeente. Sinds de invoering zijn al 1000 snelheidsovertredingen geregistreerd. Naar verwachting blijft de flitser tot medio oktober aan de Liemersweg staan. Daarna verhuist hij opnieuw naar een andere aangewezen locatie. Het Slingeland Ziekenhuis heeft een zilveren certificaat gekregen voor duurzaamheid. Het ziekenhuis bespaarde de afgelopen jaren fors op energieverbruik en zette stappen op het gebied van afvalscheiding en duurzame inkoop. Sinds 2018 daalde het stroomverbruik met ongeveer 1 miljoen kilowattuur per jaar. De organisatie wil de komende jaren verder verduurzamen en mikt op een gouden certificaat in 2029. Uiteindelijk wil Slingeland in 2050 volledig CO2-neutraal zijn. De Graafschap heeft de 18-jarige Finse buitenspeler Toivo Meero vastgelegd. Hij komt over van HJK Helsinki en tekent een contract voor 3 seizoenen met een optie voor een extra jaar. Voor Meero is het zijn eerste avontuur buiten Finland. De linksbuiten maakte onlangs nog 2 doelpunten in de voorrondes van de Conference League en kwam meerdere keren uit voor jeugdteams van Finland. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Radio Ideaal.

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
2: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
3: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
4: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 20 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond. Bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
7: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar 1 schoentje. Voor 1 meisje.
8: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
7: In dat geval, Schoenmode Hermans.
9: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
10: Verheij uit Toldijk laten komen.
9: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
10: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
9: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
10: Mooi, zij ook.
11: Verheij Toldijk. Sterk in techniek. Thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
8: De opruiming is begonnen bij Schoenboeren Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
7: Wie de schoen past, heeft een koopje.
12: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
13: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
12: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
14: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
15: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.

Lekker terug in de tijd even met muziek van Hanny en de Rekels. Toen in die tijd, een grote hit voor haar toen. En de Rekels erbij natuurlijk. Amore, amore, amore. Je luistert naar Gouden Groeven op gewone gezelschap Radio Ideaal. Verder met instrumentale muziek. Hier is Bingo.

was hij, de man met die prachtige warme stem. Dick van Altenaar. En ik ben je niet vergeten. Zo, het eerste gedeelte zit er alweer op. Uurtjes vliegen voorbij als het gezellig is op de radio. Gouden Groeven, daar luister je naar. Elke zondagmorgen tussen 9 en 11. Hier op gewone gezelschap Radio Ideaal. Zo, we gaan even naar het nieuws toe. En na de klok van 10 uur zijn we vlug weer terug. Tot zo.

0: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen. Hey, buurman.
1: Dag, buurvrouw.
0: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
1: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
0: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
3: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
4: Of zo.
5: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
2: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
0: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronckhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronckhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
6: Door hij hem weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tisteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af. En de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
9: Hewi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verp

midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel. Bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.

0: Kraatnagels. Op 4, 5 en 6 september op de Lange Berg in Zelhem. Daar mooi wezen. Daar gaat wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Wat? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel. Je bent de wereldkampioenschappen trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alberbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat mooi bieven.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaart dan?
2: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
0: Trailgp zelf, Achterhoeksleg en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook? En ik sta bij nog met ze schelden hoe de korte bal iedereen.
4: RTV Ideaal is mediapartner van de Trailgp Nederland.

niet meer weg te denken in de Nederlandstalige rock. Hey, hey, hey. Deze heren van Highway hoorde je in Baby How Are You. En daar begonnen we het tweede uur mee van dit programma Gouden Groeven op gewone zelfs Radio Ideaal. En vader, welkom terug bij het tweede deel. Vandaag 16 augustus 2026. We zijn elke zondagmorgen te beluisteren tussen 9 en 11. Met heerlijke Nederlandstalige muziek, Duitsstalige muziek, Engelstalige muziek en instrumentale muziek. En hebben we eigenlijk alles voor een beetje gehad. En laat u ook dit uurtje weer lekker verrassen met alles wat voorbij gaat komen. De pareltjes, laten we het zo zeggen. We gaan naar België toe. We gaan verder met muziek van Mieke.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Smit. Het burgemeester Kruifbad in Steenderen verwacht binnenkort de 25.000ste bezoeker van dit zwemseizoen. Die krijgt een feestelijk onthaal en een persoonlijk zwemabonnement voor volgend jaar. Dankzij het warme zomerweer trok het openluchtzwembad de afgelopen weken veel bezoekers. Naast de zwembaden zijn er activiteiten voor jong en oud, waaronder speel- en duikmateriaal. Op 20 september wordt het seizoen afgesloten met een feestelijke slotmiddag en een groot springkussen. Een bestuurder van een bedrijfsbus is woensdagavond aangehouden na een eenzijdig ongeval op de N315 bij Zelhem. Op een rotonde reed het voertuig rechtdoor, waarna het over een droge sloot werd gelanceerd en in de bosjes tot stilstand kwam. Ambulancepersoneel controleerde de bestuurder ter plaatse. Daarna is hij meegenomen naar het politiebureau. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. De populatie kerkuilen in de Achterhoek groeit opvallend hard. Volgens vrijwilligers is dat vooral te danken aan een goed muizenjaar en het verminderde gebruik van gif tegen knaagdieren. 40 jaar geleden leidde dat gifgebruik juist tot een sterke afname van het aantal kerkuilen. Het gaat dit jaar zo goed dat in sommige nestkasten voor de tweede keer jongen worden geboren. Vrijwilligers ringen de jonge uilen om de ontwikkeling van de populatie te volgen. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
2: Martin Bloemendaal, Radio Ideaal.
0: Gouden Groeven. En het gevoel is terug.

Heerlijke muziek uit het zuiden des lands. Veel gedraaide muziek van Sibel en Wiel Assets. En Leven de Piraten. En je luistert naar het programma Gouden Groeven op Radio Ideaal. En trouwens, daarvoor hadden we nog het streeknieuws met Jeanette Smit. En we gaan nu verder met muziek van Koos Albers.

Heerlijke nummers staan het op deze LP van de heer van Ferrari. En die was ook zo'n grote hit, Superstar, op Radio Ideaal. En je luistert naar Gouden Groeven. We gaan verder met instrumentale muziek van Willy Schoeben.

Heerlijke muziek van de week, sorry. En adieu, goodbye. Ja. Helaas doen we dat weer, want het programma is weer ten einde. Voor deze zondag 2016. Ja. Zo is het dus, zo klopt het wel. Ik wil natuurlijk allen bedanken voor het luisteren, maar laat hem gewoon op de frequentie staan van Radio Ideaal. Zometeen Rudy Buiting met zijn dialectprogramma. Heerlijke muziek hier uit de streek. Daarna Willem van de Veur met Veur in de middag. Daar komt veel Nederlandstalige muziek in voor. Vanavond tussen 8 en 10 op Radio Ideaal. Sterk zondagswerk met René, hij is er weer. En het spelletje Raad waar die staat, ook daar komt heel veel Nederlandstalige muziek in voor. Laat hem dus gewoon staan, we moeten waard. Volgende week is dit programma er weer. Ik wens u een hele fijne zondag toe en graag tot de volgende keer. Dag.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes. Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past. Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
1: De Kovic, ook voor recycling. Voor het storten van bouw- en sloopafval of snoeiafval tot asbest of hout. Maar ook het afhalen van zand, grind, tuingrond of menggranulaat. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
0: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van ver.

0: Friskus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Friskus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Friskus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras.
2: Dat groeit maar door.
1: Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters van Defensie gestuurd. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Alle slachtoffers komen uit Polen. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste droneaanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
5: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KGIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
6: En dat maakt het verschil in het veld.
5: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
7: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
8: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. BD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op bdsnacks.nl.
9: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.

Henry Welling was dat van de andere kant van de bult. U zit mooie mond verland. Op verzoek was dat Mien Klein Zuske. Bij de Klaver, weetrappende man. Lustra is een goede morgen. Dit is uitzending 232. Het is zondag 16 augustus. Dit is jaargang 5 van Laat maar eens horen. Hier vanuit de thuisstudio van Radio Ideaal. In Zelm. Met 1 uur lang natuurlijk de gezelligste dialectmuziek. En natuurlijk aandacht voor muziek hier uit de regio. Het team van de Golden Groeven, bedankt maar weer. Lekker man die piratenkneed is met een Golden Groefke. Vandaag in de uitzending de platen dus. Met daarin een paar verzoekjes. Ook je kunt er trouwens nog een verzoekje in doen, hè, in de platen dus. Hey, pen en papier bij de hand. Schrijf dan even met dialect. Apenstaartje radioideaal.nl. Dialect. Apenstaartje radioideaal.nl. Ik ga even bellen met Theo. Theo Holteman van het aanhangerschap. De uitslag van de prijsvraag. En over het Huikersweekend op 4, 5 en 6 september. Straks heb ik ook nog het weerbericht hier uit de Achterhoek voor. En de schietschijf van Ben Nijkamp, collega radiomaker van Streektal Radio, hebben we deze week bij ons. En dat is er nog steeds eentje op herhaling. En tot slot heb ik nog een paar uitgangstipjes, tenminste, als ik eraan toekom. Zometeen Edwin E. met zijn jubileumnummer. Maar eerst, zoals ik al zei, in de platen dus een paar verzoekjes. Dit is er eentje van de Hunnebed Highway. Trouwens, deze week nog over hergereden. De mannen van Mooi Werk uit Drenthe. En dit is dus een verzoek, Geert naar Scherenberg. Dit is Scheid aan...

Edwin Everzat, hier uit Gaanderen. Het voor deze speciale gelegenheid zijn jubileum uitvoering gebracht van deze single. En wist je trouwens dat dit de originele tekst was, door Freddy Olij geschreven van Het is klote hier. Mooi hè? Vorige week was Freddy, Frederik Punderhout en Ketsen-Jan Kolkman nog bij ons in de studio. Een mooi interview was dat. En hij nou denk dat hij gemist, stuur rustig een mailtje naar dialect@radioideaal.nl. dialect@radioideaal.nl. En dan stuur ik alsnog even de hele uitzending op. Hè. Dadelijk ga ik even bellen met Theo Holteman. Mijn eerste nummer van de Heino's. Had ik vorige week trouwens al beloofd aan Jan Kolkman. Hier bent de Heino's, gezongen door Jan.

0: De Dizzy Dukes waren dat met Kenny the Kill, Elvis, hun nieuwe single. Aan de telefoon heb ik inmiddels Theo Holterman. Theo Holterman van het aanhangerschap van Normaal. En Theo is druk bezig met zijn het Hurkensweekend 4, 5 en 6 september aanstaande bij de Tol hier in Zelhem is dat. Theo, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Rudy. Mooi.
0: Theo is er weer bij.
1: Weer van de partij, hè?
0: Ja, inderdaad, weer van de partij. En volgende week, we hadden ze net al even gedraaid, komen ze bij ons in de studio, hè, de Dizzy Dukes?
1: Ja, zeker. Dan vanuit Rolte komt ze helemaal naar het Zelhem afgereisd.
0: Ja.
1: En ze zijn, ik weet niet wie er precies komen, maar ze bent aanwezig. Dat is in ieder geval mooi. Ja, en de gedachte is zelfs om akoestisch te spelen. Dus wat nieuw is voor de Dizzy Dukes, want live spelen is altijd elektrisch, hè, ingeplucht. In dit geval hebben ze toch zoiets van, we gaan het toch proberen. En dat is echt de eerste keer.
0: Nou, ik ben heel benieuwd.
1: Ik ook.
0: En de grote vraag natuurlijk, bleef van de Lustra's ook. Komt Henkie Wolters ook met?
1: Ja, dat is een hele goeie. Nou, toen we de laatste keer terug naar huis reden, richting huis van Wolters.
0: Ja.
1: Wat Henk zoiets van, nou, dat was hartstikke mooi zeggen. Dat dan smukt naar meer. Ja, inderdaad, dat smukt naar meer. En wat hem betreft is er de zondag weer volgende week. Dus ja.
0: Ja, dat zal toch wel mooi zijn. Want we hebben er heel veel reacties op gehad. Over hoe ik dat voor elkaar had gekregen. Maar ik heb het niet voor elkaar. Jij hebt het natuurlijk voor elkaar gekregen.
1: Ja, samen.
0: Hendrik Havenkamp met hem naar de studio. Dat was hartstikke goed.
1: Leuk, hè?
0: Ja, dat was ook super. Eens even kijken, dan zijn we alweer aan de laatste, hè? De laatste serie van gasten in deze serie. Want dan gaan we naar het Hurkensweekend en dat is dan over 14 dagen, kan ik dat goed zeggen.
1: Ja, klopt.
0: En maar ben je er al helemaal klaar voor of niet?
1: Ja, ik ben er helemaal klaar voor en mijn collega's ook. Het is natuurlijk veel voor gedaan. Nog de laatste puntjes op de i, maar dat is meer eigenlijk een stuk richting de bands. Ook een gastenlijst van een aantal mensen. Die kunnen natuurlijk mensen meenemen. En dat is een stukje wat je nog moet gebeuren. Maar over het algemeen, de rest de vergunning is rond. Een stukje veiligheid hebben we naar gekeken. Dat is ook een nieuw, hè. Kijk op de camping en zo. Dan moet je toch wel, in verband met aanrijroutes van ambulances, mocht het nodig zijn.
0: Ja.
1: En toch wel de ruimte nodig. Nou ja, dat is een stukje waar extra aandacht aan wordt besteed. Zal wel even wennen voor de campinggasten. Maar goed, van de andere kant, als we iedereen meewerkt, dan komt het helemaal goed. Dus ja, verder alles voor ons goed als rond.
0: Even de puntjes nog op de i zetten, zeg maar.
1: Precies, de puntjes op de i, inderdaad. Ja.
0: Maar dan hebben we ook nog de priesvraag gedaan van vorige week.
1: Ja.
0: En de priesvraag, dat was, moet ik even goed denken, dat was hoe laat speelde Old Nees, hè?
1: Precies, dat was de vraag, ja.
0: En hoe laat was dat?
1: 6 uur. Old Nees, het antwoord is, die treedt vanaf 6 uur tot 7:30. Dus 1,5 uur staat ze op de plank, hè?
0: Ja.
1: En dat is dan vrijdag 4 september in dit geval.
0: Om 6 uur. En we hadden ook een prijswinnaar. En dat was Johnny Jansen, hè?
1: Ja, Johnny Jansen is de gelukkige winnaar van 2 vrijkaarten voor het Hurkensweekend in dit geval. Hij mag nog een dag uitkiezen. En hij krijgt 2 vrijkaarten. Ja.
0: Helemaal goed. Maar, nou zat ik wat anders te vragen. Zal dan nog familie wijzen van die andere Janssens of niet?
1: Ja, hij is geen goede hoofd, denk ik, of niet?
0: Ja, want die andere Janssens zijn nu alle 3 achter elkaar al Janssen.
1: Ja, nou, je zult toch hoofd zeggen, of niet?
0: Vader, moeder en zoon.
1: Hey, we hadden laatst al de 3 J's. Nou, dat heim, hè?
0: Ja, dat is al. De 3 J's. De familie Janssen.
1: De familie Janssen.
0: Helemaal goed. Ja.
1: Precies.
0: En dan hebben we de allerlaatste priesvraag nog, hè?
1: Ja, de allerlaatste. Nou, en daar haak ik een beetje in op de Jansenlove, de Dizzy Dukes.
0: Ja.
1: He, de Dizzy Dukes speelt natuurlijk ook op de Hurkensweekend. En dat is toch wel even een mooi iets om te bedenken van, wanneer speelt ze eigenlijk op het Hurkensweekend? Dus wanneer spelen de Dizzy Dukes op het Hurkensweekend? Welke dag?
0: En dat kunnen ze vinden op de website?
1: Dat kunnen ze vinden op onze website, inderdaad. Dat is www.allingerschap.nl.
0: En dan voor de laatste keer kunnen ze natuurlijk het goede antwoord doorsturen naar Mien toe. Dat is naar dialect. Mm-hmm. Apenstaartje radioideaal.nl. Dialect. Apenstaartje radioideaal.nl.
1: Ja, precies.
0: Dan had ik nog wat, Theo. Want je had het net even in het voorgesprek nog even over de muziekbingo.
1: Ja, klopt. Ja, muziekbingo. We hebben natuurlijk een oproer dan richting ondernemers in en rondom Zelhem.
0: Ja.
1: Nou, de Tol die kwam al gauw met café, het restaurant De Tol van. Nou, we willen best wel een meedoen als aan het prijzen. Dus zij hebben een dinerpon voor twee personen als prijs. Dus een heel leuke prijs wel.
0: Ja.
1: Nou, en verder is er nog ondernemer uit Luttenberg. Niet zo ver van iets verder van uit Zelhem. Dat is in dit geval Dijkman Klompen Atelier. Die heeft een hele mooie klomp met een open ter beschikking gesteld. Nou, waarop gegraveerd de haan van de maal. Dus dat is een hele mooie prijs eigenlijk. En ja, die kwam daarmee.
0: Ja, en mochten er nog ondernemers zijn in de buurt van Zelhem, of eigenlijk ondernemers zijn, die het aanhangerschap willen steunen met de muziekbungo, dat kan natuurlijk altijd, hè?
1: Altijd. Iedereen is nog steeds welkom, ja.
0: En dan moeten ze even een mailtje sturen naar jou toe, Theo?
1: Dat mag naar mij, ja.
0: Doe nog even jouw mailadres.
1: Dat is theo.holterman@aanhangerschap.nl. theo.holterman@aanhangerschap.nl.
0: Helemaal goed. Theo, volgende week dan zien we elkaar weer in de studio. Dan neem je de Disney Jukes met. En Henkie Wolters komt ook met.
1: Henkie komt ook met.
0: Hendrik Havenkamp. En dan had ik nog een... je had nog een verzoekje, hè?
1: Ja, ik had nog een verzoekje. Ja. Ik vond het nummer Oost-West wel heel origineel. Dus die wil draaien dan van de maal in dit geval. Zo hartstikke mooi, hè?
0: Ik had hem. Hier zo maal met Oost-West. Dus best.

0: weer in de regio.
1: Ik heb voor het weerbericht. Het weerbericht van zondag 16 augustus 2026. Naar een bewolkte nacht met een temperatuur van rond de 15 graden. Bent weer de dag weer rustig begonnen. Half bewolkt met een graad of 19 is het een hele mooie temperatuur. Vanmiddag blijft het ook half bewolkt en de temperatuur zal dan stijgen naar een graad of 25. In de avond koelt het dan weer af naar een graad of 20. En dit weerbeeld holen we je dan morgen nog even aan. Al dus het weerbericht van Omroep Gelderland.
0: Dit is de schietschijf van deze week.

0: Streektaalradio. Volg ons ook online via streektaalradio.nl.
1: Dit was de schietschijf van onze collega Ben Nijkamp van Streektaalradio. En dat is deze week eentje op herhaling. Als het goed is, dan is volgende week Ben er gewoon weer terug. Ik zei het al, op herhaling uit de oude platen dus. Deze week de formatie Goed Volk. Kom in hier uit de Achterhoek en hij goed luistert. Komt er nog een mooie invloed uit voor een bekende zanger uit Hummel is dat. Goed Volk met ATB is deze week de schietschijf op herhaling. We gaan verder met muziek uit de regio. We hadden vorige week trouwens nog bij collega Hugo Heideman op de koffie. Was een gezellige uitzending trouwens op de zondagmorgen tussen 10 en 12. Hits bij de koffie met Hugo of Johnny. Hier uit Bramp, bent het de Paloma's. Muziek uit de regio, daar hollen we van. Want er misschien nog wat olie bij.

Freddy Olij samen met Zien Kammerooy van Boffoy Dog. Het deentje van de modeshow. Ik heb vooral nog een paar uitgangstipjes. Een bijzonder eerbetoon aan Leonard Cohen. Vanmiddag is op Wiengoed Kranenburg in Vorden. Een bijzonder eerbetoon aan dichter, zanger en meester van de melancholie, Leonard Cohen. Liedjes over de liefde, verdriet en nog veel meer. Ik weet dat de luisteraarsbund die dit heel mooi vindt. Het begint vanmiddag om 1:30. De entree is een tientje. Wiengoed Kranenburg is aan de Koststedenweg nummer 2. En dat is hier in Vorden. Voor meer informatie, kijk even op de website van Radio Ideaal, www.rtvideaal.nl. Dan heb ik, eens even kijken, dat is de volksfeest in Varsseveld. Vandaag de laatste dag van de volksfeesten en kermis in Varsseveld. 4 dagen lang entertainment en live muziek in en rond de feesttent. Met vandaag in het Kukenhok om 3:15 de Euro's. Een power trio zonder schuldgevoel. En in het Swingpaleis bunt de Heino's. En dat is om 4:30. En er is nog veel meer te doen eigenlijk. En dat is allemaal midden in Varsseveld rond de kerken. Dat kan niet missen. Voor meer informatie kijk even op www.varsseveldsevolksfeesten.nl. www.varsseveldsevolksfeesten.nl. Of op de social media kanalen van Facebook en of Instagram. Dan kun je nog tot 25 oktober, dat is nog over een paar weken, kun je nog varen op de Berkelzomp. De Fute is dat. Een tocht van circa 1 uur over de Berkel rond Almen. De schippers vertellen het verhaal over de handelsvaart vroeger op de Berkel. De afvaart is om 2 uur vanaf het Botenhuis, het Fustenest. En dat is aan de Berkelweg nummer 7 en dat is naast het zwembad in Almen. Voor meer informatie kijk even op www.stichtingberkelzomp.nl of op de website van RTV Ideaal. En daar staat natuurlijk nog meer. Maar dan heb ik nog iets anders en dat vind ik ook wel mooi. Maar dat is eigenlijk pas over een paar weken. Mag ik even de GOB pakken. Dat is een van de WC Experience. Van 27 tot en met 30 augustus. 4 dagen spektakel. Schrijf even in de agenda. 27 tot en met 30 augustus. 4 dagen spektakel in Heeswijk Dinter. De 24 uur Solex race. Een brasscross. En natuurlijk een hele bult dialectmuziek. Nou, daar houden we van natuurlijk. Wat dacht hij van Groen en Herzen? Mooi werk. Bukkes. De WC Experience natuurlijk zelf. Maar ook de Heino's en Jorieke Sterke. Kom allemaal voorbij daar. En natuurlijk onze vrienden Bram, die bent er ook bij. De Paloma's. Voor meer informatie kijk even op www.24uurssolexrace.nl. www.24uurssolexrace.nl. Of even op de social media kanalen van Facebook en of Instagram. En over de Solex Race, hier bent de WC Experience met de Solex.

0: Zo, dat was het weer. Een uurtje vol met gezellige dialectmuziek en aandacht voor muziek uit de regio. Dit was Lord Mansuren. Straks na 12 uur Willem van der Veur met zijn programma Veur in de Middag.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
3: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Dijt maar weg.
4: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
3: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
5: Niet te geloven, wat een keuze. Wauw, wat een mooie tuinmeubels. En, oh, daar. Dat is nog eens betaalbaar. Die sportieve vrije tijdskleding neem ik gelijk mee. Allemaal gewoon in Hengelo bij Goossens Atomica.
6: De zomer is nog lang niet voorbij. Maar je kunt nu al wel profiteren van spectaculaire kortingen op tuinmeubelen en kleding. Tijdens de opruiming bij Goossens Atomica.
7: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten.
8: Gazon nat, weekend voorbij en het gras.
9: Dat groeit maar door.
10: Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
11: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
12: Voor een echt feest huur je de Partyka. De Partyka transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partyka heeft koelkasten, barbecues en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
13: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
14: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
15: Geen idee, snoeien?
14: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
15: Veldhuizen wie?
14: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
15: Top, gaan wij iets leuks doen.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
16: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water over de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om Poolse pelgrims die op weg waren naar huis na een bezoek aan Bosnië en Herzegovina. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ben je tussen de 7 en 19 jaar en lijkt het je leuk om te voetballen in een gezellig team? Kom dan voetballen bij ZZC20 in Zelhem. Jeugdvoetbal is bij ons belangrijk en het plezier staat voorop. Onze trainers zorgen ervoor dat je je snel thuis voelt en steeds beter wordt. Of je nu al ervaring hebt of nog nooit tegen een bal hebt getrapt, je bent van harte welkom. Einde grote vakantie starten we weer. Doe je mee? ZZC20, daar hoor jij bij.
17: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
18: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons hele team staat er

hoorde net dat het bloemencorso seizoen geopend zou zijn. Dat klopt, hè? Varsseveld Kermis, bloemencorso, ja zeker. Bij een Leersum ook, lees ik hier. Dus nou ja, dat weten we dan weer. Goedemiddag, 12 uur geweest. Rudy, dankjewel voor een gezellig programma. Vol met Achterhoekse en regionale dingetjes. En volgende week zit hij live in de Pruis. Ik weet nog niet hoe ik dan in het leven...

Gewoon hier in de studio. Lekker onder de airco. Ja. Het heeft toch wel zijn voordelen om binnen te kunnen zitten, hoor. Ja, ja, zeker als het wel. En gisteren die bui, gistermiddag die bui. Ik heb het net verteld hier. Ik was ergens en ging naar huis. Toen begon het te regenen. En toen ik thuis was, hield de regen op.

wel eens met de hondjes van de buren. Ja, vind ik gezellig. Dat vind ik eigenlijk alleen maar leuk. Is goed voor mij en goed voor die hondjes. Dan gaan we lekker een eind weg, ja. Maar meestal op het verste punt gaat het regenen, ja, ja, ja. Je kunt verzoekplaatjes aanvragen voor de komende 2 uur. Als jij muziek hebt dat je graag wil horen, dan kan dat. Moet je even bellen, 0314-377-970. Dat is het nummer dat daarbij hoort. Radio Idea. Zullen we iets doen van Gradame? Ja? Of van... Nou, nee.

Hardlopen uit de klauwen zit niet te mouwen. En dan hebben wij een speciale plaat van Wolter Kroes. Die wordt net aangevraagd. Niet normaal. Ja, ik weet niet wat ermee bedoeld is. Maar normaal draaien we ook natuurlijk ook nog. Hè. Ja, maar ze vragen erom. Dus ik denk, laat ik hem er draaien. En dan hebben wij een speciale plaat van Wolter Kroes. Die wordt net aangevraagd. Niet normaal. Ja, ik weet niet wat ermee bedoeld is. Maar normaal draaien we ook natuurlijk ook nog. Hè. Ja, maar ze vragen erom. Dus ik denk, laat ik hem er draaien. Even. Dus

is niet normaal. Hij komt eigenlijk uit Wormerveer. Ja. En hij vaart in een bootje op de Zaan heen en weer. Zijn van die dingen. Wolter Kroes heeft gezegd, ik ga het een beetje rustiger aan doen. Geen 500 optredens per jaar meer, maar nog niet meer dan 130 of zo. Ja, nou ja, goed, om het gaasje wat hij heeft, hoeft hij geen honger meer te hebben eigenlijk. We hebben een jarige en die zit in Zeerdenberg. Dat is tante Thea. Ik had er gisteren per ongeluk al een felicitatie hier gestuurd. Dat was een dag te vroeg natuurlijk. Maar vandaag kan ook nog een hele fijne dag, tante Thea. Met de groeten uit je zelf, ja. Ik weet dat jij deze mooi vond, misschien nog wel vindt, denk het wel. Van Faya con Dios.

Wat een geheugen moet je hebben om dat na 30 jaar nog te weten. Dat mensen dit een leuke plaat vonden, ja. Toen deed ik ook wel een verzoekplatenprogramma namelijk. Ja, op een heel andere zender trouwens. Vaya con Dios, hey na na na. Zo heette dat liedje. En die groep die kwam uit België. Niet uit België, maar wel uit Rotterdam komen de Wannabes. En Johnny Valentino. Johnny Valentino is alles hier geweest. Hij heeft al de groeten gestuurd via WhatsApp. Doe iedereen de groeten, want wat leuk dat je mijn plaat gaat draaien. Ze hebben namelijk samen, de Wannabes en Johnny Valentino, samen een nieuwe plaat gemaakt. Die gaan we nu beluisteren. Die heet, hoe heet je ook alweer? Shake

0: Johnny Valentino. Ik denk dat hij binnenkort hier in de studio komt om te praten over. Ik denk dat ook niet. De Wannabees, die horen erbij. En ze gaan een theatertour doen met uitsluitend rock'n'roll muziek uit de jaren 50. En ja, het is jammer. Verleden jaar waren ze in Amphion. Dit jaar komen ze niet in Amphion. En dat vind ik, ja, jammer dan, hè, volgend jaar weer.
1: Radio Ideaal. Vertrouwd dichtbij.
0: Zullen we wat gaan
1: in
0: doen?
1: In de Achterhoek.
2: In de Achterhoek.
0: Stil nou, joh. Zullen we wat gaan doen van Jannes? Voor de postbode. Die zegt, oh, je hebt altijd zulke mooie programma's op zondagmiddag. Die zijn de postbode tegen me. Nou, deze is voor jou, postbode. Desperado. Desperado.

Jannes. Jannes die heeft niet opgetreden in Varsseveld dit jaar. Hij komt wel in Doetinchem binnenkort, hè? Ja, met de Stadsfeestplan. Maar dan moet je even nakijken. En hij gaat weer in Rotterdam optreden in de Ahoy. Maar dat is al bijna uitverkocht. De telefoon gaat, dus ik moet er eventjes huis mee maken. Want ik ga een plaat draaien voor Dini uit Varsseveld. En die vroeg zij aan gisteren op het podium. Bij Gijs de Bruin zelf. En ik draai nog eens dunnetjes over hier op de radio. Op Radio Ideaal op een zondagmiddag. Op eigen kracht.

Wij zien dit repertoire niet zo heel veel meer. We hebben een tijdje gehad van ik moet mijn eigen repertoire hebben. En ik wil geen andere liedjes meer zingen. Maar dat doet hij tegenwoordig dus weer wel. Gewoon de bekende hitjes zingt hij. En af en toe is iets uit zijn eigen repertoire. Gijs de Bruin was gisteren nog te zien in Varsseveld. Of was dat vrijdag? Maar goed, hij heeft opgetreden in Varsseveld tijdens de feesten daar. En hij werd bewonderd door Dini Polman. Dat weet ik heel erg zeker. Radio. We gaan op weg naar het nieuws

0: gezeur. Lekker. Dit is Willem van der Veur. Het nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. De mobiele flexflitser in Doetinchem staat sinds deze week aan de Liemersweg, ter hoogte van sporthal Saza. De flitser stond daarvoor aan de Gaanderenseweg en wordt elke 8 weken verplaatst tussen 3 locaties in de gemeente. Sinds de invoering zijn al 1000 snelheidsovertredingen geregistreerd. Naar verwachting blijft de flitser tot medio oktober aan de Liemersweg staan. Daarna verhuist hij opnieuw naar een andere aangewezen locatie. Het Slingeland Ziekenhuis heeft een zilveren certificaat gekregen voor duurzaamheid. Het ziekenhuis bespaarde de afgelopen jaren fors op energieverbruik en zette stappen op het gebied van afvalscheiding en duurzame inkoop. Sinds 2018 daalde het stroomverbruik met ongeveer 1 miljoen kilowattuur per jaar. De organisatie wil de komende jaren verder verduurzamen en mikt op een gouden certificaat in 2029. Uiteindelijk wil Slingeland in 2050 volledig CO2-neutraal zijn. De Graafschap heeft de 18-jarige Finse buitenspeler Toivo Meero vastgelegd. Hij komt over van HJK Helsinki en tekent een contract voor 3 seizoenen met een optie voor een extra jaar. Voor Meero is het zijn eerste avontuur buiten Finland. De linksbuiten maakte onlangs nog 2 doelpunten in de voorrondes van de Conference League en kwam meerdere keren uit voor jeugdteams van Finland. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: De groeten doen, dat kan.

Lekker achter elkaar gedraaid. Frank Mirella met Mykonos. En daarna Rutger van Barneveld met een van de grotere zomerhits van dit jaar. De zwoele zomernachten. Het lijkt een beetje op Mykonos. Laten we heel erg eerlijk zijn. Maar de schrijver zal zich geïnspireerd hebben gevoeld. Laten we daar maar op houden eigenlijk. Ik mis een beetje mijn app-gastjes. Die normaal altijd zo lekker zitten te appen op de zondagmiddag. Zijn misschien weg. Dat zou kunnen natuurlijk. Het is lekker weer voor een uitje. Misschien hebben ze vakantie. 0314-377-970 als jij wat te appen hebt. Ach ja, dit is ook leuk. Die kwam ik toevallig van de week tegen. Ik denk, ga ik hem even draaien zonder.

0: Ik weet heel zeker dat heel veel wat meer mensen op leeftijd die mijn leeftijd hebben, zeg maar.
1: Jongens.
0: Dit heel erg hard hebben zien mee te zingen. Al die liedjes van Freddie Quinn was dat toch, hè? Al die, die grote hits uit de jaren 60. Ach ja, heerlijk toch. Ik heb een verzoekje binnengekregen van Maiko Noorderzon. En hé, dat nummer staat niet in ons systeem, wat raar. Maar ik heb het wel gevonden, hoor. Dus ik ga het wel draaien. En dat is speciaal voor Irma uit Weel. En die zitten daar ook lekker te luisteren naar Radio Ideaal. Ja, waarom ook niet, hè? Ik heb 12 jaar in Weel gewerkt.

0: Op verzoek van Irma uit Weel. Deze nieuwe single van Maiko. Hij is net een maandje oud. Ik had hem eigenlijk ook nog niet gehoord. Dat verbaast mij dan in alle gevallen. Maiko is wel eens vaker hier in de studio geweest. Maar goed, hij is leuk en we gaan hem vaker draaien.
1: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek. In de Achterhoek.

is het leuk om weer eens terug te horen. Lekker toch zonnig en welgevallig Willem Bart met Als men een drankje naar je zou vernoemen. Hier is Art Eggens met een hele oude. Het is de Rozenpolka. En die brengt ons naar het nieuws wat zo allemaal om ons heen gebeurt op dit moment. En na 1 uur ben ik gewoon weer terug.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
2: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
1: In dat geval, Schoenmoeder Hermans.
0: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
3: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: De opruiming is begonnen bij Schoenmoeder Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
1: Wie de schoen past, heeft een koopje.
4: Hewi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw

0: aflevering. Ons Hewi team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. In het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters naar België gestuurd om te helpen bij het blussen van de natuurbrand in de Ardennen. Die breidt zich nog steeds verder uit. De helikopters kunnen per keer duizenden liters water op de vlammen gooien. Omdat het vandaag minder warm is en er regen is voorspeld, denken hulpdiensten dat het gaat lukken om de brand onder controle te krijgen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

ooit geschreven door vader Abraham Pierre Gartner. Speciaal voor een Belgische zangeres. En die heeft het uitgebracht. En jaren later deed André Hazes dat ook, omdat hij een track zocht voor zijn LP. En dan heeft hij dit gezongen. En daar jaren weer na kwam Frans Duits op het idee, dat nummer kan ik ook wel eens gaan doen. In diezelfde week kwam er een meisje uit Breda, hoe heette die ook alweer, die kwam ook met hetzelfde nummer uit. Die hebben we nooit meer teruggehoord, maar Frans Duits had er een grote hit mee. Goedemiddag. Wat leuk dat je er nog bent, wat fijn dat je erbij gekomen bent. Het is 1 uur geweest, tot 2 uur ben ik nog jouw gast in het programma Peur in de Middag, want het is Peur in de Middag. Ja. En je kunt platen aanvragen. Nou ja, niet zo heel veel meer, want er komt er in één keer heel veel achter elkaar binnen. En ik had er nog wat op het lijstje staan, dus nou, we gaan er wat leuks van maken. Het telefoonnummer om te appen is 0314-377-970. Ik moet het even langzaam zeggen, mensen in Zeerdenberg luisteren ook, hè. 0314-377-970.

wordt altijd gevraagd om Duitse muziek van Frans Bauer. Komt uit één bron, dat weet ik wel, maar dat maakt verder niet uit. Ik had het album meegenomen. Ik denk, ik ga er toch even een nummer van draaien vandaag. En dat was Er wordt altijd gevraagd om Duitse muziek van Frans Bauer. Komt uit één bron, dat weet ik wel, maar dat maakt verder niet uit. Ik had het album meegenomen. Ik denk, ik ga er toch even een nummer van draaien vandaag. En dat was deze. Ik vond hem wel leuk. Ik vond hem wel erg mooi trouwens, ja. Zonder meer, dan gaan we feestje vieren.

Er is een feest en het is een groot succes deze plaat aan het worden. Zeker wel Femke Hengeveld. Ze was vier weken geleden was hier in de studio om erover te praten, die plaat aan te bieden. En het gaat hartstikke jovel met haar. Het is gewoon een feestje. Laten we daarop houden. Hè? Ja. Ja, dat kan toch. Dit is de nieuwe van Django Wagner. Is ook boven verwachting goed trouwens, moet ik zeggen. Bachata Bailando.

ik heb het nou een beetje op de rit staan, dus ik denk dat we er wel mee uitkomen. En dat ik gevonden heb waar ik aan het zoeken was. Af en toe is het een beetje rommelig, maar dat, ja, dat krijg je ervan als er zomaar live in het programma van allerlei dingen kunnen gebeuren.

0: hier, hè. Nee, we waren verleden week hier.
1: Dat is Willem van der Veur. Ja.
0: Die waren verleden week hier en gisteren nog eventjes terug om dat bord te brengen. En een nieuwe single erbij. Moet er misschien nog olie? Of moet er olie bij of moeten we de ramen even lappen? Dat kan allemaal natuurlijk. Dit zijn de Paloma's in elk geval.

0: plaat van Kees Haak. De zoon van, je weet het wel.
1: Zelf. Hij is fijn.
0: De plaat van een tijdje geleden alweer, maar ik draaide speciaal omdat Kees Haak afgelopen donderdag jarig was. En ik moest hem feliciteren, dus dat hebben we bij deze gedaan. Ja, we waren er toch mee bezig, de Paloma's hadden we net al. Maar er werd gevraagd om schat, wat blieb je met de Andivi van de Paloma's. Maar ik heb de nieuwe gedraaid van de Paloma's, dus ik draai deze van het Hanska-duo. Ik hoop dat het dan ook goed is. Denk het wel. Ik denk het wel.

Dat is best lekker als het zo warm is. Ik te denken aan Slimstamp. Lekker stampot met rauwe andijvie en spekjes. Heerlijk gezongen door de Hanska duo Schat Bablivi met de Andivi. En dan moet ik een plaat gaan draaien. Speciaal voor Willemien Roordink. Met de boodschap: we zijn trots op jou. En dan moet het deze plaat worden van Henk Wijngaard. Jazeker. Die kleine deur naar paradijs.

Henk Wijngaard gaat eruit speciaal voor Willemien. En ik moet er even bij zeggen, Henk Wijngaard is afgelopen maandag, geloof ik, op dinsdag, geopereerd aan een, aan een zware hartaanval. Open hartoperatie heeft hij gehad en het gaat goed met hem. Hij is weer helemaal vrolijk en hij heeft veel plannen om weer door te gaan in elk geval. Dat is mooi als je van die bezoekjes krijgt van die artiesten waar je wat van. Dat het gewoon gehoord hebt natuurlijk. Een verzoekje nog, u Drenthe in dit geval. Henk Dame. En die kijkt naar de mooiste sterren aan de hemel.

Henk Duinen nou familie van Gad Duinen? En ik kan het je zeggen, ja, dat zijn neven van elkaar. En dat zijn ook weer allebei trouwens, Gad Duinen en Henk Duinen zijn neven van Frans Bauer. Dus om dat ingewikkeld te maken, we maken er gewoon een potje van. Nou, 3 weken geleden waren ze in de studio, Ronnie en Kars. 2 weken geleden nog maar. Oké, maak het uit, laat je nog een keer. Zon en zee.

0: Dat het filmpje van Ronnie en Karst, dit nummer Zon en Zee, nog niet zo heel veel erg vaak gedownload is bij of gestreamd is bij de kanalen, bij YouTube. Nee, dus dan kun je eventjes gaan opzoeken. Gewoon, je schrijft gewoon Ronnie en Karst, Karst met een K. En dan Zon en Zee en eventjes dat filmpje bekijken, want dat is hartstikke gezellig. De jongens hebben zo de best voor gedaan, jongens.
1: Radio Idea.
2: Geen gezeur. Dit is Willem van der
0: Peur. Ja, dat gaat helemaal goed komen. Wat heb ik hier ook alweer staan? Ja, die. Beloof dat. De Roffels, ja inderdaad, je had het goed.

0: Je vindt nog wel eens een mooie plaat in het systeem van ons, hè? Zoals deze van de Roffels.
1: Ik wil op hem.
0: Ze zingen gewoon van ik ben er weer.
1: Ik
0: ben er weer, ja.
1: Ik wil op hem.
0: En dan heb je niet meteen in de gaten dat het...

je die televisieserie nog, Happy Days, met de Fonds. Meer hoef je daar niet over te zeggen, want er was er maar één. Dat was wel een leuke serie trouwens. Zo maken ze eigenlijk niet meer tegenwoordig, hè? Als je maar lachen kunt. Zullen we eens wat gaan draaien van Dwight Yoakam?

zijn meer mensen die dit nummer opgenomen hebben. Ja, deze Dwight Yoakman ook natuurlijk. Ik ken hem van de Walkers. En van, ja, het lijkt een beetje op Creedence Clearwater Revival, weet ik nog wel. Oh, Lonesome Me gedraaid op deze zondagmiddag hier bij Radio Ideaal. En we doen dat speciaal voor jou. Ik heb de nieuwe van Dennis Jones. Dennis Jones, ook mooi. Het liedje heet Nooit.

man naar mooie platen. Doet hij heel erg lang trouwens. Ja, vanaf het begin van de jaren 90. Toen begon Dennis Jones al platen te maken. Ja, dat weet ik nog wel. Herinner ik me nog wel. En dit is de allernieuwste. Die is net 3 weken geleden uitgekomen. Het heet Nooit. Ja, zeg nooit nooit, zeggen ze dan eigenlijk. Ja. Maar dan heb je weer een probleem natuurlijk. Zeg wel Loesoe. Ik weet niet wat het betekent. Maar Marco Schuitmaker heeft er een plaatje van gemaakt. En dat hoor je nu bijvoorbeeld.

De taal die gesproken wordt, verstaat het niet altijd meer, hè? Marcus Schuitmaker heeft er een singeltje van gemaakt. Dat heet Loes Toe. En dan rijmt het op kroeg toe. En dat is waar, ja. Want wat hebben ze weer in de kroeg? Dan hebben ze, ja, van allerlei lekkere dingen natuurlijk, hè. Ook goede muziek. Ja, dat is absoluut waar. En een goede kroeg wel, in elk geval. Ja, en jenever. En waar halen ze die jenever dan vandaan? Vroeger uit Doetinchem. Ja.

Dan is het mooi, hè? Is het feesthuis. Maar het is bijna 2 uur, dan moet ik naar huis, ja. Vroeger zei ze dan, dan mooi de box inleveren. Wel, maar nou, om 2 uur 's middags is een beetje vroeg natuurlijk. Maar ik moet er wel mee uitscheiden en plek maken voor onze meest stille disjockey. Ja, die komt dadelijk tussen 2 en 4 uur trouwens. Maar in het eerste uur draait onder andere muziek van Ed Sheeran, van Marlane. En zoals altijd op zondag om 2:30 ongeveer een plaat van de Beatles. Is dat leuk? Dat is toch leuk. Ja, de Graafschap speelt morgenavond tegen Jong AZ. 8 uur begint het. Ik zeg het maar alvast eventjes dat je weet. Dat je niet denkt van waar blijft hij nou bij de uitslagen en zo. Nee, dat is er gewoon eventjes niet vandaag. Doe het kalm aan, maak er een mooie week van. En ik zeg tot volgende week zondag tussen 12 en 2. Dan ben ik er gewoon weer hier bij Radio Ideaal.

0: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.

0: Bruggeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. Ook in het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied De Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenontkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water op de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in Hongarije zijn 12 mensen uit Polen om het leven gekomen. Zeker 10 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm terecht kwam en kantelde. De Hongaarse politie denkt dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen is het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Een huis is meer dan 4 muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
4: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
5: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
6: De Kovic, ook voor loonwerk. Voor het zaaien en bemesten van het gewas, tot het maaien en persen van grote balen. Het totaal loonwerkpakket en ook deskundig advies. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.

0: Hey draadnagels, op 4, 5 en 6 september op de Lange Berg in Zelm. Daar mooi wezen. Daar gaat wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Wat? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel, kiel, kiel. Je bent de wereldkampioenschappen trial GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alderbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat mag bij wijn.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaarten dan?
2: Ja, gewoon via de website van trialgp.nl of aan de kassa.
0: Trialgp zelf, Achterhoekslef en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook? En is dat mij nog met?
4: Ze schelden hoe de korte vol iedereen. RTV Ideaal is mediapartner van de Trial GP.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op 18 augustus kunnen filmliefhebbers gratis naar de Buitenbioscoop in Lochem. Deze keer wordt de film As It Is in Heaven gedraaid. Vooraf is er een muzikale warming-up voor het publiek onder leiding van dirigent Wietske Langester. De film op 18 augustus in de Buitenbioscoop in Lochem begint om 9 uur op de Kleine Markt in Lochem.
0: Radio Ideaal.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Smit. Het burgemeester Kruifbad in Steenderen verwacht binnenkort de 25.000ste bezoeker van dit zwemseizoen. Die krijgt een feestelijk onthaal en een persoonlijk zwemabonnement voor volgend jaar. Dankzij het warme zomerweer trok het openluchtzwembad de afgelopen weken veel bezoekers. Naast de zwembaden zijn er activiteiten voor jong en oud, waaronder speel- en duikmateriaal. Op 20 september wordt het seizoen afgesloten met een feestelijke slotmiddag en een groot springkussen. Een bestuurder van een bedrijfsbus is woensdagavond aangehouden naar een eenzijdig ongeval op de N315 bij Zelhem. Op een rotonde reed het voertuig rechtdoor, waarna het over een droge sloot werd gelanceerd en in de bosjes tot stilstand kwam. Ambulancepersoneel controleerde de bestuurder ter plaatse. Daarna is hij meegenomen naar het politiebureau. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. De populatie kerkuilen in de Achterhoek groeit opvallend hard. Volgens vrijwilligers is dat vooral te danken aan een goed muizenjaar en het verminderde gebruik van gif tegen knaagdieren. 40 jaar geleden leidde dat gifgebruik juist tot een sterke afname van het aantal kerkuilen. Het gaat dit jaar zo goed dat in sommige nestkasten voor de tweede keer jongen worden geboren. Vrijwilligers ringen de jonge uilen om de ontwikkeling van de populatie te volgen. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
2: We zitten

0: Is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
2: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
3: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
4: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen is al meerdere keren een andere richting opgegaan door de wind. Die stuwt het vuur steeds weer een andere kant op. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een appartementencomplex in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd en mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker naar beneden gebracht. Nadat de brand geblust was, is er onderzoek gedaan. De politie houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. In Enschede heeft de politie gisteravond een zogeheten skinnybike van de weg gehaald. Deze fiets, een soort fatbike, maar dan met dunne banden, was opgevoerd en kon 120 km per uur halen. Agenten troffen in de stad een groep jongeren aan die op fatbikes en skinnybikes reden. Ze sloegen op de vlucht met hun fietsen, maar konden al snel worden aangehouden. De skinnybike is door de politie in beslag genomen en wordt vernietigd. De eigenaar krijgt een forse bekeuring. De storing in de metro van Amsterdam is verholpen, meldt stadszender AT5. Rond 12 uur vanmiddag viel alles stil door een storing in het verkeersleidingensysteem. Sommige metrostellen moesten worden ontruimd. Een half uur geleden kwam het metroverkeer weer op gang, zegt vervoersbedrijf GVB. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is overal droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen eerst regen, daarna wisselvallig en ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dag buurvrouw.
8: Hey buurman.
7: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
8: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
3: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
9: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
10: En dat maakt het verschil in het veld.
9: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
3: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
11: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
12: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
13: Of zo.
14: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
11: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
15: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Van 26 tot en met 28 augustus is het Buitenfilmfestival terug in Doetinchem. Het Buitenfilmfestival wordt afgetrapt bij Grand Café Hendriksen met de film I Swear op woensdag 26 augustus. The Last Viking is te zien op donderdag 27 augustus op de Bleek. En afsluiter van deze editie is de film The Penguin Lessons te zien op vrijdag 28 augustus voor Hotel Villa Ruimzicht. De films beginnen iedere avond om 9:30. De locaties zijn vanaf 8:30 toegankelijk. De toegang is gratis, een vrije gift wordt op prijs gesteld. Op elke locatie is een bar aanwezig voor hapjes en drankjes. Bezoekers moeten zelf een stoel en eventueel een jas of dekentje meenemen. Als het weer te slecht is, worden de films vertoond in het Amfion Filmhuis. Meer informatie is te vinden op www.amfion.nl/buitenfilm.
0: Radio Ideaal

0: het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmoeder Hermans.
2: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: De opruiming is begonnen bij Schoenmoeder Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
0: Wie de schoen past, heeft een koopje.
3: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronckhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronckhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
4: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verheij uit Toldijk laten komen.
5: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
4: Ja.
5: En, werkt het?
4: De koeien zijn tevreden.
5: En jij?
4: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
6: Verheij Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
7: Of dame?
6: Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
8: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
9: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weer.
10: Door Heijen Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
11: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
12: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij Gerritsen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Gerritsen in Toldijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgerritsen.nl.
13: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Het vuur wordt door de wind steeds een andere richting opgestuwd. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er wat regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een woning in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit op de zolder van het huis. Er was toen niemand thuis. Bewoners van naastgelegen woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. De politie doet nog onderzoek en houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. Vier kunstwerken uit de 15e eeuw zijn vannacht gestolen uit een museum op Sicilië. Dat maakt het Italiaanse ministerie van Cultuur bekend. Het gaat om renaissancewerken van Antonello da Messina. De dieven wisten de alarmsystemen te omzeilen en kwamen zaterdagavond de tentoonstellingsruimte binnen. Op dat moment was buiten een groot festival aan de gang. Een klein schilderij is meegenomen en drie panelen die onderdeel zijn van het belangrijkste werk van da Messina. Volgens de cultuurminister is het werk van buitengewone waarde. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben goud veroverd op het EK in Polen. In de finale rekenden ze overtuigend in twee sets af met het team van Spanje. Door het winnen van het EK is nu ook een ticket binnen voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Ook morgen nog af en toe regen. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Schat, de oprit is echt bult en gat.
15: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
7: Veldhuizen wie?
15: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengaafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
7: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
16: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
17: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
16: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
18: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
19: Heb je jonge kinderen en lijkt het je leuk om je kind kennis te laten maken met voetbal? Dan zijn jullie samen van harte welkom om einde grote vakantie een kijkje te komen nemen bij voetbalvereniging ZZC20 in Zelhem. Onze jongste jeugd maakt spelenderwijs kennis met voetbal op Sportpark de Pluimerskamp en maakt nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Kijk op zzc20.nl en meld je kind aan voor een paar proeftrainingen. Jullie zijn van harte welkom. ZZC20, daar wil je bij horen.

0: Een hele goede middag op deze prachtige zondag. Het is 16 augustus 2026 en weer een nieuwe editie van de Swingende Middag hier op Radio Ideaal. Fijn dat u luistert. Het is hartje zomer en al is het in tegenstelling tot de afgelopen dagen iets minder heet, het is nog steeds een fantastische, mooie en toch redelijk zonnige zondag. Fijn dat u luistert. Dit is de Swingende Middag. Mijn naam is Bertine Hermans en tot 6 uur ben ik bij u met heel veel gezellige muziek. Ook hoort u dit eerste uur rond 4:30 het regionieuws en hoort u straks mijn collega Thea met de agendatips uit de regio. Verder heb ik in dit eerste uur muziek klaarstaan van Rob de Nijs, maar ook Train, Madonna, Sierra, Bob Voitoch en de fonkelnieuwe plaat van Flair komt nog voorbij. We begonnen dit programma met Justin Wellington met zijn Aiko Aiko. En nu gaan we verder met Nederlandstalige muziek van Jongens van Dijk en Dagen zonder jou.
1: Zonder

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Stichting IJsselboomgaarden organiseert samen met de gemeente Lochem voor boomgaardeigenaren in de gemeente Lochem een gratis toegankelijke boomgaardavond op donderdagavond 27 augustus. Stichting IJsselboomgaarden zet zich in voor behoud en ontwikkeling van hoogstamboomgaarden inclusief biodiversiteit in de IJsselstreek. Samenwerking met de boomgaardeigenaren is daarbij essentieel. De stichting werkt daarbij samen met de gemeente Lochem. Gemeente Lochem stimuleert in het kader van bevorderen van landschap en biodiversiteit de aanplant van fruitbomen via een subsidiemogelijkheid. Hoogstamfruitdeskundigen Rob Le Rutte en Bate de Rooij van Stichting IJsselboomgaarden gaan op deze avond in gesprek over de vragen die bij boomgaardeigenaren leven. De stichting geeft praktische informatie. In gesprek met de boomgaardeigenaren komen allerlei onderwerpen, vragen en behoeften naar voren waar ze proberen een antwoord op te geven. Elke deelnemer krijgt na afloop het boekje Wegwijzer Biodiversiteit in de Hoogstamboomgaard mee naar huis. Aanmelden kan voor 21 augustus via info@ijsselboomgaarden.nl. De avond wordt gehouden in een boomgaard in Joppe.
0: Radio Ideaal

Wat een prachtige, tijdloze klassieker. Marvin Gaye in samenwerking met zangeres Kim Weston en hun It Takes Two. Daarmee gingen we toch alweer terug naar 1966. Daarvoor hadden we nog muziek van Bryan Adams. Ook hoorde u Shira. Mijn collega Thea kwam voorbij met de agendatips uit de regio. En ook nog dialectmuziek van Bob Voitog en hun truckchauffeur. Wilt u nou nog meer leuke dialectmuziek horen? Luister dan vooral op de zondagochtend tussen 11 en 12 naar mijn collega Rudy Buiting met zijn dialectprogramma hier op Radio Ideaal. Straks gaan we naar het regionieuws. Neem ik onder andere muziek van Train, maar ook de Cast & Rio Speedwagon klaarstaan. Maar eerst gaan we terug naar de jaren 80 met Madonna en Papa Don't Preach. MUZIEK

0: Radio Ideaal. Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek. Het nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Smit. Het burgemeester Kruifbad in Steenderen verwacht binnenkort de 25.000ste bezoeker van dit zwemseizoen. Die krijgt een feestelijk onthaal en een persoonlijk zwemabonnement voor volgend jaar. Dankzij het warme zomerweer trok het openluchtzwembad de afgelopen weken veel bezoekers. Naast de zwembaden zijn er activiteiten voor jong en oud, waaronder speel- en duikmateriaal. Op 20 september wordt het seizoen afgesloten met een feestelijke slotmiddag en een groot springkussen. Een bestuurder van een bedrijfsbus is woensdagavond aangehouden na een eenzijdig ongeval op de N315 bij Zelhem. Op een rotonde reed het voertuig rechtdoor, waarna het over een droge sloot werd gelanceerd en in de bosjes tot stilstand kwam. Ambulancepersoneel controleerde de bestuurder ter plaatse. Daarna is hij meegenomen naar het politiebureau. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. De populatie kerkuilen in de Achterhoek groeit opvallend hard. Volgens vrijwilligers is dat vooral te danken aan een goed muizenjaar en het verminderde gebruik van gif tegen knaagdieren. 40 jaar geleden leidde dat gifgebruik juist tot een sterke afname van het aantal kerkuilen. Het gaat dit jaar zo goed dat in sommige nestkasten voor de tweede keer jongen worden geboren. Vrijwilligers ringen de jonge uilen om de ontwikkeling van de populatie te volgen. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

fonkelnieuwe muziek hier in dit uur van de swingende middag op Radio Ideaal. U hoorde Flair en Door het oog van de nacht. Prachtige Nederlandstalige muziek van jonge muzikanten. Ik hou ervan en ik vind het heerlijk om even voorbij te laten komen. Ook hoorde u nog muziek van Train en Drops of Jupiter en het regionieuws van deze zondag kwam voorbij. Straks muziek van Rio Speedwagon en ook nog Fleetwood Mac. Maar eerst Nederlandstalige muziek van De Kast en hun plaat De Ideale Vrouw.

prachtige samenwerking tussen James Morrison en Nelly Furtado en hun Broken Strings. Ook hadden we daarvoor nog een prachtige klassieker van Fleetwood Mac en Don't Stop. En ook gingen we terug naar de jaren 80 met Rio Speedwagon en Keep On Loving You. Daarmee zit het eerste uur van de swingende middag op deze prachtige zondagmiddag er alweer op. We gaan naar het NOS Journaal van 5 uur en daarna ben ik nog een uur lang bij u terug met heel veel gezellige en natuurlijk swingende muziek. Ik ga afsluiten met een heerlijke Nederlandstalige klassieker van Rob de Nijs en Huis in de Zon.

0: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
1: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Blushelikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada is een petitie om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen al 200.000 keer ondertekend. Volgens de initiatiefnemers ondermijnt de in Nederland geboren Hoekstra de diplomatieke relatie tussen Canada en de VS. Zo stelde Hoekstra deze zomer dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor president Trump en de Canadese premier Carney. De stap om een ambassadeur uit te zetten kan alleen worden gezet door de Canadese regering, maar die is niet uit op een ruzie met de VS vanwege de handelsrelatie. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum vier zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben drie panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Eredivisie voetbal heeft FC Groningen met ruime cijfers gewonnen van ADO Den Haag. Het werd 4-1. Feyenoord gaf een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. In de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. PEC Zwolle wist tegen FC Twente als eerste te scoren, maar verloor uiteindelijk met 3-1. Het weer bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Morgen eerst af en toe regen, daarna ook wat zon en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
5: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
6: De Covic, ook voor afvalcontainers. Bestel nu snel je afvalcontainer in onze webshop. Van 3 tot 40 kuub, gebracht en weer opgehaald. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
5: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
7: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierveeltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.

Welkom bij het tweede uur van de swingende middag hier op Radio Ideaal. Fijn dat u nog steeds luistert. Tot 6 uur ben ik bij u en mijn naam is Bertine Hermans. Dit tweede uur kunt u onder andere luisteren naar muziek van The Pretenders, maar ook gloednieuwe muziek van Yara Biggs. Verder heb ik Queen, Albert West en onder andere Jeroen van de Boom ook nog klaarstaan. Dus blijf vooral dicht bij de radio. Verder hoort u mijn collega Thea met de agendatips uit de regio. En begonnen we dit tweede uur met muziek van Shepherd en hun plaat Symphony. Nu gaan we verder met een prachtige en ook wel eigenlijk iconische plaat van zanger Phil Collins. En Something Happened on the Way to Heaven.

0: jaren in de gemeente Lochem een gratis toegankelijke boomgaardavond op donderdagavond 27 augustus. Stichting IJsselboomgaarden zet zich in voor behoud en ontwikkeling van hoogstamboomgaarden inclusief biodiversiteit in de IJsselstreek. Samenwerking met de boomgaardeigenaren is daarbij essentieel. De stichting werkt daarbij samen met de gemeente Lochem. Gemeente Lochem stimuleert in het kader van bevorderen van landschap en biodiversiteit de aanplant van fruitbomen via een subsidiemogelijkheid. Hoogstamfruitdeskundigen Rob Le Rutte en Bate de Rooy van Stichting IJsselboomgaarden gaan op deze avond in gesprek over de vragen die bij boomgaardeigenaren leven. De stichting geeft praktische informatie. In gesprek met de boomgaardeigenaren komen allerlei onderwerpen, vragen en behoeften naar voren waar ze proberen een antwoord op te geven. Elke deelnemer krijgt na afloop het boekje Wegwijzer Biodiversiteit in de Hoogstamboomgaard mee naar huis. Aanmelden kan voor 21 augustus via info@ijsselboomgaarden.nl. De avond wordt gehouden in een boomgaard in Joppe.
1: Radio Ideaal

prachtige en ook eigenlijk tijdloze klassieker Manfred Mann en zijn plaat Dua Diddy Diddy. Daarvoor hoorde u nog Rehab van Amy Winehouse, ook nog vol met vragen van Albert West. En mijn collega Thea kwam voorbij met de agendatips uit de regio. Straks onder andere dialectmuziek van de Heino's, ook nog Jan Smit en The Pretenders. Maar voordat het allemaal zover is, gaan we luisteren naar Queen. Met, ik denk, toch wel het meest iconische intro aller tijden. En die hoort bij de plaat I Want to Break Free. I want

guilty pleasure die ik voor vandaag had uitgekozen was van de boyband NSYNC in samenwerking met toch wel frontman Justin Timberlake en hun plaat Better Place. Daarvoor horen we ook nog muziek van Jan Smit in Als de Nacht Verdwijnt en ook nog E-Store Niet Alleen van de Heino's. Daarmee komt de swingende middag van deze zondagmiddag alweer ten einde. We gaan richting de klok van 6 uur. Dat betekent dat het NOS-journaal eraan komt en het tijd is voor Achterhoek Totaal hier op Radio Ideaal. Nieuws en actualiteiten uit de regio. Ik ga afsluiten met muziek van zangeres Rutja Kot en Altijd Dichtbij. Ik wens u een hele fijne zondagavond en heel graag tot de volgende.

0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazonnat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
3: Niet te geloven, wat een keuze. Wauw, wat een mooie tuinmeubels. En, oh, daar. Dat is nog eens betaalbaar. Die sportieve vrije tijdskleding neem ik gelijk mee. Allemaal gewoon in Hengelo bij Goossens Atomica.
4: De zomer is nog lang niet voorbij. Maar je kunt nu al wel profiteren van spectaculaire kortingen op tuinmeubelen en kleding. Tijdens de opruiming bij Goossens Atomica.
0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met watertanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6:00 tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten. Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Hey draadnagels, op 4, 5 en 6 september op de Lange Berg in Zelm. Daar mooi wezen. Daar gaat wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel. Dat bent de wereldkampioenschappen trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alberbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat mooi bieven.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaarten dan?
2: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
0: Trailgp zelf, Achterhoekslef en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook? En ik sta bij nog met
4: ze schelden hoe de korte vol iedereen. RTV Ideaal is mediapartner van de Trailgp Nederland.

0: is Achterhoek Totaal. Met dit uur de volgende onderwerpen.
1: Zondag 18 augustus, even over 6 uur. Fijn dat u luistert. Rond 6:30 hoort u het regio nieuws. En aansluitend vertelt weerman Gerrit Vossos ons alle details over het weer van de komende dagen. Verder hoort u informatie en agendatips uit de regio. Ook hoort u hoe collega Rudy Buiting in gesprek ging met Erwin Nijhoff in aanloop naar het Hurkersweekend dat op 4, 5 en 6 september bij De Tolweer plaatsvindt. Ook geeft Erwin Nijhoff muzikale invulling aan het interview. Natuurlijk vullen we dit alles aan met de beste, leukste en gezelligste muziek uit het heden en het verleden. Mijn naam is Bertine Hermans en tot 7 uur is dit Achterhoek Totaal.

0: Achterhoek Totaal Agenda.
1: Tot en met 23 oktober exposeert een grote groep kunstenaars van Kunstkring Brummen en omstreken in Theetuin Vierakker aan de IJsselweg 13 in Vierakker. De tentoonstelling biedt een gevarieerde collectie kunstwerken, variërend van realistisch tot abstracte kunst. En alles wat daartussen ligt. Bezoekers kunnen genieten van een grote diversiteit aan stijlen, technieken en onderwerpen, waarbij iedere kunstenaar een eigen persoonlijk beeldtaal laat zien tot abstracte kunst. En alles wat daartussen ligt. Bezoekers kunnen genieten van een grote diversiteit aan stijlen, technieken en onderwerpen, waarbij iedere kunstenaar een eigen persoonlijk beeldtaal laat zien. De expositie is tijdens openingstijden van de Theetuin vrij te bezoeken.

De Koenense Parkstraat 1 is tijdens het festival de centrale plek voor kaartverkoop, het avondprogramma en horeca. Bezoekers kunnen kiezen voor een passepartout, dagkaart of losse ticket per voorstelling. Informatie en de tickets zijn verkrijgbaar via de website. Festival-oeverloos.nl of hetkoelhuis.nl.

0: Achterhoek Totaal Agenda.
1: De line-up is bekend en alles staat in de startblokken om begin september weer een fantastisch Hurkersweekend 2026 te organiseren. Bij Café de Tol zal op 4, 5 en 6 september het dak eraf gaan. Voor elk wat wils. Rock, country, rock en

Roll, maar ook hardrock zal bijvoorbeeld dat weekend te horen zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan tribute bands zoals Peace of Maiden. Deze heren komen niet alleen dicht bij het originele Iron Maiden, maar de naam zegt het ook al, de performance weten ze ook te evenaren. Een feestband die de menigte op zal zwepen mag niet ontbreken. Lijn 7 is van de partij. Zij zullen ervoor zorgen dat het dak eraf gaat. Zelfs Thijs Kemperink is gestrikt. Samen met Erwin Nijhoff trappen zij als eerste artiesten het Hurkersweekend af. Ook de Roundabouts zijn dit jaar te horen. Van de rode draad van het weekend is en blijft Boerenrock. Deze is troef. Vaste bands zoals Old Nace, de Kistjeskeels, Aanhangerschapsband en de Heino's zijn van de partij dat weekend. Nieuw dit jaar is de muziekbingo. Daarmee zal de zondag worden afgetrapt. De opening van het Hurkersweekend vindt plaats op de vrijdag rond 1:30. Het programma is te vinden op aanhangerschap.nl.

0: Radio Ideaal. Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek. Het nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Smit. Het burgemeester Cruijffbad in Steenderen verwacht binnenkort de 25.000ste bezoeker van dit zwemseizoen. Die krijgt een feestelijk onthaal en een persoonlijk zwemabonnement voor volgend jaar. Dankzij het warme zomerweer trok het openluchtzwembad de afgelopen weken veel bezoekers. Naast de zwembaden zijn er activiteiten voor jong en oud, waaronder speel- en duikmateriaal. Op 20 september wordt het seizoen afgesloten met een feestelijke slotmiddag en een groot springkussen. Een bestuurder van een bedrijfsbus is woensdagavond aangehouden na een eenzijdig ongeval op de N315 bij Zelhem. Op een rotonde reed het voertuig rechtdoor, waarna het over een droge sloot werd gelanceerd en in de bosjes tot stilstand kwam. Ambulancepersoneel controleerde de bestuurder ter plaatse. Daarna is hij meegenomen naar het politiebureau. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. De populatie kerkuilen in de Achterhoek groeit opvallend hard. Volgens vrijwilligers is dat vooral te danken aan een goed muizenjaar en het verminderde gebruik van gif tegen knaagdieren. 40 jaar geleden leidde dat gifgebruik juist tot een sterke afname van het aantal kerkuilen. Het gaat dit jaar zo goed dat in sommige nestkasten voor de tweede keer jongen worden geboren. Vrijwilligers ringen de jonge uilen om de ontwikkeling van de populatie te volgen. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vandaag hebben we een rustige dag gehad met wolkenvelden, maar ook nu en dan de zon er goed bij. De temperatuur liep daardoor nog op naar 24 tot lokaal 25 graden. Vanavond zijn er eerst ook nog opklaringen, zien we de zon nog een tijdje. Komende nacht dan neemt de bewolking geleidelijk aan toe vanuit het westen. En tegen de ochtend kan ook in het westen van de provincie al wat regen vallen. Dat trekt richting het oosten, richting de Achterhoek in de loop van de ochtend. En dan is het een ochtend die bewolkt verloopt en met z'n noeien dan wat regen. In de middag dan kan er nog een enkel buitje vallen, maar komt de zon er ook af en toe door. Ja, en die temperatuur die ligt morgen zo rond de 21 tot 22 graden. In de avond dus weer wat opklaring, maar in de nacht naar dinsdag weer bewolking. En dinsdag dan wordt een wat nattere dag met vooral in de ochtend regen. In de middag ook weer wat buien. Maar de bewolking zal de dag door toch wel de overhand houden. En blijkt ook uit de temperatuur dan, die komt niet verder dan 20 tot 21 graden. Woensdag en ook donderdag, vrijdag en het volgend weekend hebben we te maken met licht wisselvallig weer. Elke dag kan er wel wat regen of een buitje vallen. En temperaturen liggen veelal tussen de 21 en 23 graden. 'S Nachts koelt het af naar een graad of 13 tot 15. De stalen hoeveelheid die komende week verwacht wordt zal rond de 20 tot 22 mm liggen voor de Achterhoek.
0: Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio.

0: was door de deur. Kom een buurjongen heen. Misschien niet zelf. Misschien niet zelf. Wie hoort licht te blazen of een stak, maar wie iemand onwichter. Dood. Hartstikke dood.
1: Heet me goede zee. Heet me goede zee. Heet me goede zee.
0: Hij heeft me goed gezien, al die titel naar je opgegooid.

0: Erwin Nijhoff was dat met zijn dialectzinger. Hij heeft wel goed gezien. Terwijl Hendrik Havenkamp, de enige echte, nog steeds hier in de studio zit met zijn rock en rollator.
1: Hij had een mooi nummer.
0: Maar een mooi nummer, ja, dat dacht ik ook. Dat dacht ik ook. Erwin, goedemorgen trouwens.
2: Goedemorgen.
0: Yo. Ja, de meeste mensen kennen we eigenlijk van wat zei ik nog net?
2: De Voice.
0: De Voice, ja. Jeroen zei de Voice.
2: Ja.
0: Ja, ja, maar vertel eerst eens even, wie is eigenlijk Erwin Nijhoff?
2: Wie ben ik? Dat vraag ik me heel alleen lang al af, maar... Ja. kip en het ei. Nee, ik kom van een boerderij in de buurt van Dalfsen, buurtschap Hessen heet dat, maar dat kent niemand, maar in de buurt van Dalfsen. Ja. En daar ben ik eigenlijk geboren en getogen.
0: Ja.
2: En muziek gaan maken. Ik zeg wel eens, ik ben wel geboren op een boerderij, maar ik was er niet voor in de wieg gelegd.
0: Ja, dat zag
2: maar,
0: zo, ja.
2: Maar mijn vader, dus ik ben mooi opgegroeid, zeg maar, mooie omgeving. En ik heb ook, hoe moet ik dat nou zeggen? Ja, op een gegeven moment muziek gaan maken. Prodigal Sons. We gaan binnenkort trouwens een reunieconcert doen op 29 augustus in Ommen. Dus als je niks te doen hebt, met Jan Douwe Kroeske, die heeft ons omgepraat, zeg maar, om weer een reunieconcert te doen. En ik ben al jarenlang in de muziek eigenlijk. Sinds begin jaren 90. En en tot en met nou eigenlijk. Ja, ik heb er 8 jaar bij gewerkt, toen ging het wat minder. Maar,
0: ik zag wat, en dan moest je afwassen of zo.
2: Ja, heb ik ook nog gedaan. In het bedrijfsrestaurant bij Scania, Zwolle. Ja. Ik woonde toen in Zwolle. muziek ging wat minder. En
0: toen kwam een delegatie om Scania's te kopen en toen moest jij even muziek maken?
2: Dat kreeg dan ook. Ik stond dan in die spoelkeuken, maar er was op een gegeven moment de hoge heer vanuit Scandinavië, die kwam voor een overleg. Een soort kerstbrunch was het. Nou, toen stond ik af te wassen. Erwin, zal hij dan een paar kerstnummers willen spelen voor de hoge heren van Scania? Ik zei, dus eerst ben je aan het afwassen. Ja, Erwin, het is het moment. Zeg maar, een speelpakje noem ik dat voor de grap, maar een speelpakje aan. De paar kerstnummers gespeeld. Vervolgens mijn werkkleding weer aan en vervolgens toen ik de kerstbrunst weer af te wassen van de hoge
0: heren. Mooi van.
2: En zo al gekke dingen mee te maken. Ja. Pakket met krant rond te brachten. Ook nog. Ja. Op een gegeven moment breng je pakket rond met een interview van hemzelf, zeg maar. Belachelijk, maar goed. Ja. best wat mee te maken, laat ik zo zeggen. Ja.
0: Een grillige carrière, zoals je dat zegt.
2: Ja, zeker wel.
0: Want je hebt ook naar Amerika geweest, want je hebt een album in Amerika opgenomen.
2: Ja, in Nashville, rond 2000 heb ik dat opgenomen met Richard Dodd. En die heeft ook met Traveling Wilburys en met iedereen... alle groten wel werkt. En dus dat was natuurlijk... ik was helemaal fan van het album Steve Earle. I Feel Alright van Steve Earle. En ik was zo gek van dat geluid. Dat ik dacht, ik wil graag met de man werken die hij daar op een nummer heeft. En zo hakt de mazzel in die titel. Warner was dat in dit geval. Warner Benelux, die heeft, die had het geld ervoor over om te investeren. Een duur album te maken. En, dus dat was mijn geluk. En dan mocht ik naar Nashville met allemaal Nashville muzikanten een album opnemen. Ja.
0: Geweldig. Tegenwoordig sta je in theater?
2: Ja, onder andere. Ik doe van alles. Maar ook onder andere theater. Ik heb een nieuw programma Singers and Songwriters. De zangers bent de songwriters nodig en andersom. En sommigen die combineert het. En daar ga ik een heel programma mee maken. Ook met nummers van de helden. Persoonlijke favorieten. Ja, wat onbekendere parels. Een paar nummers van mezelf ook. En... dus daar ben ik nu mee bezig. Vanaf september gaan we beginnen. En najaar weer met Thijs Kempenink nog weer wat doen.
0: Ja.
2: Dat doen kerstshow. De Muitense Kerst. Ik ben een paar jaar geleden begonnen met een voorstelling. Dat heet Muiters. En een paar rondes met de draait. En toen hebben we vorig jaar voor het eerst een kerstshow gedaan. Want Thijs is helemaal fan van kerst.
0: Oh ja.
2: Dus toen hebben we een paar mooie nummers verzameld. Ik zeg tegen Thijs, maar niet alleen maar gekkigheid ween. Hè? Niet alleen maar jingle bells, maar ook een paar mooie echt mooie muziek wel.
0: Ja.
2: En dus weer een programma maken met... natuurlijk die gekkigheid ontkom je niet aan. Want Thijs is natuurlijk Thijs. Dus daar zou je op... het Huikersweekend zou je dat wel merken, zeg maar. En de meesten kent Thijs Kempenink al lang natuurlijk. Maar,
0: ik ken er nog meer die helemaal gek zijn van de kerst.
2: Er zijn er wel meer.
0: Dus die vindt dat ook allemaal helemaal geweldig.
2: Ja.
0: Hey, en je zei het al. Op het Huikersweekend stoor je samen met Thijs Kempenink.
2: Dat was dan niet de kerstshow in dit geval. Ja, die hebben onlangs wel op de Zwarte Cross gespeeld trouwens. Maar dat was de humor in de met 34 graden in een zwetende tent om een kerstje te brengen. Dus dat was wel een heel apart zweetje, zeg maar. Dat was, ja, vorige week, wat is te leden, zoiets, ja. Maar op de Huggersweek doen we het anders. En dan hebben we eigenlijk de roadtrip die als wij maken naar Schotland. En nou ja, ook wat, en dan wordt het een andere Muitense voorstelling, laat ik zo zeggen.
0: Leuk man. Goed, ik ben nou eigenlijk wel heel benieuwd waar je zelf van. We hebben ook nog een liedje live spullen.
2: Ik dacht een beetje knipoog naar normaal natuurlijk. Hurkers weekend zonder normaal, dat was natuurlijk. Dat zal niet kunnen natuurlijk. Maar normaal natuurlijk een prachtige nummer, Kissjeskeel. Gebaseerd op, toevallig een t-shirt van Chuck Berry aan.
1: Dat is Chuck Berry.
2: Ja, en ik ken dat nummer, aanvankelijk kende ik het van Elvis, The Promised Land. En later, Chuck Berry heeft geschreven. Goh, kun je dat nummer toch bekend voor? Ja. Oh ja, normaal, die had hem ook in de uitvoering van de Kissjeskeel. Dus dit is Lokswing geënt op het origineel van Chuck Berry.
0: Ben benieuwd, laat maar eens horen dan.
2: The Promised Land.

0: Kissjes Kerel.
1: Geweldig, man. Yeah.
2: Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio. Hoor je in Achterhoek Totaal.
3: En met dit prachtige interview van mijn collega Rudy en de muzikale invulling natuurlijk van Erwin Nijhoff komt Achterhoek Totaal van deze zondagavond alweer ten einde. Hartelijk dank voor het luisteren. En u weet het, heeft u een leuk onderwerp of evenement waar u aandacht voor wil, stuur dan een mailtje naar redactie@radioideaal.nl en dan komen wij graag met u in contact. Ik ga het programma afsluiten met muziek van Eurythmics en Miracle of Love. Na 7 uur kunt u luisteren naar Tussenuur met Casper Saalmink. En tussen 8 en 10 sluit René Regeling de zondagavond hier op Radio Ideaal af met zijn programma Sterk Zondagswerk. En natuurlijk daarin het nieuwe Ons Ideaal voor de komende week. En natuurlijk rond 8:30 het belspel van de regio. Raad waar die staat. Blijf dus lekker luisteren naar Radio Ideaal. Ik wens u een hele fijne avond en heel graag tot de volgende keer.

0: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
0: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
3: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
2: In dat geval, Schoenmode Hermans.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: De opruiming is begonnen bij Schoenmode Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
2: Wie de schoen past, heeft een koopje.
3: Van plan om een e-bike of stadsfiets aan te schaffen of in te ruilen? Bij Van Slingerland Fietsen in Keijenborg bent u aan het juiste adres voor een eerlijk advies, goede service en onderhoud met zorg. Wij zijn officieel dealer van Giant en Re. Kom proefrijden en proberen. Tevens zijn wij gespecialiseerd in race, gravel en MTB-fietsen. U bent van harte welkom bij Van Slingerland Fietsen in Keijenborg.
4: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. De regio heeft de bestrijdingscapaciteit bereikt en heeft hulp ingeroepen uit de rest van het land. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept inwoners op om niet ongevraagd naar de Hoge Venen te komen. Veel mensen komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een drukbezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen, dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. In de tweede speelronde van de Eredivisie voetbal wist Ajax niet te winnen van SC Heerenveen. Ajax stond lang voor, maar miste ook veel kansen. Heerenveen kon in de slotfase de gelijkmaker binnenschieten. Het werd 2-2. Eerder vanmiddag gaf Feyenoord een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. Ook in de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. FC Twente won met 3-1 van PEC Zwolle. ADO Den Haag FC Groningen werd 1-4. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt dan af tot 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Hey, buurman.
8: Dag, buurvrouw.
7: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
8: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
9: Een huis is meer dan 4 muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.

Een echte gouden ouwe, deze keer van Arne Jansen. Zo aan het begin van Tussenuur. Arne Jansen en A Rose Has to Die. Goedenavond, het is inmiddels bijna 6,5 minuten over 7. Tussenuur via Radio Ideaal en Ideaal Plus. Met ook dit uur heel veel Nederlandstalige muziek, zoals deze van Sylvia Zwart. Yeah.

Mooie van Hessel en Ineke. En jouw wereld is die van mij. En daarvoor trouwens nog de Josh Baker Selection. En we draaiden ook nog Marloes, haar nieuwe single. En dan is het nu tijd voor een prachtige uit Volendam. BZN is hier en Crystal Gazel.

En het zijn niet de zomersproetjes van Rocco Granata, maar deze keer van de kermisklanten op accordeon. En een stukje instrumentaal zo aan het einde van dit uur. Tussenuur op zondagavond. Het is ten einde. We draaiden trouwens nog uit het mooie Hengelo, Rita. Samen met Jurgen zong ze Onze Liefde. En daarvoor de Flippers en ook nog Boniem. Van alles kwam voorbij. Bedankt voor het luisteren en ik wens u heel veel plezier met René direct na achten. En om 8:30 natuurlijk een spelletje Raad waar die staat. Tussenuur is er weer volgende week zondagavond om 7:00. Graag tot dan.

0: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
1: Van plan om een e-bike of stadsfiets aan te schaffen of in te ruilen? Bij Van Slingerland Fietsen in Keijenborg bent u aan het juiste adres voor een eerlijk advies, goede service en onderhoud met zorg. Wij zijn officieel dealer van Giant en Rie. Kom proefrijden en proberen. Tevens zijn wij gespecialiseerd in race, gravel en MTB-fietsen. U bent van harte welkom bij Van Slingerland Fietsen in Keijenborg.
0: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
3: En dat maakt het verschil in het veld.
2: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
4: Vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september is het zover. Het Hurkersweekend bij Café de Tol in de Witte Brink. Voor kaarten en informatie gooi naar aanhangerschap.nl.
5: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
6: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn twee mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. In de tuin van een huis op het eiland Salamina zijn de lichamen gevonden. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het Griekse eiland woeden meerdere branden. Meerdere woningen zijn in vlammen opgegaan. En zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. En ook nog steeds brand in de Belgische Ardennen. Daar is al 3000 hectare in de as gelegd. Het vuur is moeilijk te bestrijden. Door de wind verandert de richting steeds. En de bestrijdingscapaciteit in de regio is bereikt. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept mensen op om niet naar de Hoge Venen te komen. Veel inwoners komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen dat de Spaanse autoriteiten hen asiel verlenen in plaats van hen terug te sturen. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord. De hond is in beslag genomen door de politie. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt af tot een graad of 14. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of vierdag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderij Garrison.nl.

49 jaar geleden kwam deze plaat uit van de groep Smokey. En het nummer welke hoorde was getiteld Needles and Pins. En met deze Engelstalige plaat van de groep Smokey dus, zijn we weer begonnen aan een nieuwe uitzending van het programma Sterk Zondagswerk. Elke zondagavond te beluisteren tussen 8 en 10 uur op Radio Ideaal. Maar ook de luisteraars van Ideaal Plus kunnen meegenieten van Sterk Zondagswerk. Ik wil allereerst Hugo bedanken voor het waarnemen van het programma van vorige week. En vanavond ben ik er zelf weer. Mijn naam is René Regelink. En samen met Linda gaan we om 20:30 het spelletje Raad waar die staat spelen. We hebben weer een hele leuke toegestuurd gekregen. En die gaan we vanavond ook gebruiken. En als u straks meespeelt en ook belt naar de studio, maakt u kans op een waardebon. Dan hebben we om 21:45 hebben we ons ideaal, onze promotieplaat. En om 21:30 staat nog weer een stukje instrumentale muziek centraal. Voor de rest op deze zondagavond, ook net als intussen uur, lekker veel Nederlandstalige muziek, maar ook wat Engelse, Duitse en wat instrumentale muziek. Genoeg gepraat, luister mee met de volgende plaats.

Een prachtige uitvoering van dit nummer van Vader Abraham. Het werd gezongen door Hartentien en het nummer is getiteld Geluk. Daarvoor een nummer van Pierre van Dam. De Kastelroede Spatsen kwamen nog voorbij met het nummer Het Gewind. En de eerste in dit rijtje was Tek Haukes en de Dordtse Brug. De volgende plaat is dialectmuziek weer. Tek Haukes en de Dordtse Brug. De volgende plaat is dialectmuziek weer.

Theo van Kleef samen met Jet Westerhuis hoorde u Geef ons nog één keer zo'n nacht. Het is exact 9:03. We hebben nog één nummer voor u klaarstaan en dan gaan we samen met u Raad van die Staat spelen.

0: Bij een festival der Liebe en op de zondagavond rond 20:30. Ja, dan weet u wat dat betekent. Het spelletje Raad waar die staat op Radio Ideaal. Maar het is ook te beluisteren op Ideaal Plus. We hebben vanavond een 7-tal aanwijzingen. En wij hebben het gevoel dat het wel eens een moeilijke kon zijn. Maar goed, de werkelijkheid is soms weerbarstig. Het kan maar zo zijn dat we met een van de eerste bellers al het juiste antwoord krijgen. Ik zeg er ook bij, ik wil exact het antwoord hebben wat hier staat. Want anders dan, ja, dan kloppen de aanwijzingen niet, laat zo zeggen. Goed, als u belt naar de studio, dan maakt u kans op een waardebon. Als u het juiste antwoord geeft, dan krijgt u die waardebon thuisgestuurd. En die wordt weer beschikbaar gesteld door Alles en Top 1 Toys in Zelhem. De eerste aanwijzing, dat is de volgende. Mijn eerste deel kan voor problemen zorgen. Dus mijn eerste deel kan voor problemen zorgen. U zegt het maar, wie zoeken we? Wat zoeken we? Telefoonnummer van de studio is 0314-377-970. En als u dat nummer belt, dan krijgt u Linda aan de telefoon. Ideaal, goedenavond.
1: Ja, met Gert.
0: Goedenavond, Gert.
1: Is het het knie?
0: Nee, is het niet, Gert. Hé, hey, dankjewel. Ideaal, goedenavond.
2: Hoi, met Cleo.
0: Hoi.
2: Hoi, is het antwoord een eikel?
0: Een eikel zoeken we ook niet, Cleo.
2: Oké, jammer.
0: Hey, jo, bedankt. Jo, hoi. Ik geef nog een keer de eerste aanwijzing. Mijn eerste deel kan voor problemen zorgen. Ideaal, goedenavond.
3: Hoi, met Daniel.
0: Daniel, zeg het eens.
3: Ik dacht een webs.
0: Wat zeg je?
3: Een webs.
0: Nee, zoeken we niet. Hey, bedankt voor bellen, Daniel. Yo. Ideaal, ja. Goedenavond.
1: Ja, met Gert.
0: Dag, Gert.
1: Is het oorontsteking?
0: Oorontsteking is het ook niet, Gert. Oh. Hey, dankjewel. Joe.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Ja, met Margreet een knijptang.
0: Een knijptang zoeken we niet.
1: Oké. Okay,
0: hey, dankjewel Margreet. Jo, tot straks. Jo. Dan meteen over naar een volgende beller. Ideaal, goedenavond.
2: Hoi, met Tim.
0: Dag Tim.
2: Is het misschien een stroomstoring?
0: Een stroomstoring. Hele mond vol, Tim. Maar is het niet het antwoord voor vanavond?
2: Oké,
0: hey, tot straks. Jo. Goedenavond, ideaal.
3: Nee, met Bas.
0: Hey Bas, ik kan hem nog goed horen, nu zo wie het weg bent.
3: Dat dacht ik ook niet.
0: Ja.
3: ik denk dat ik het antwoord ben.
0: Nou. Ja.
3: Het is vuurwerk.
0: Vuurwerk. Mag ik het toch teleurstellen?
3: Kort onder Bas.
0: Ja, heet het zo. Joe. Met René, goedenavond.
4: Ja, met Gert.
0: Hoi.
4: Is het enkel?
0: Enkel zoeken we ook niet, Gert. Hey, dankjewel. Hoi. Goed, de tweede aanwijzing is, ik ben er al heel lang. Dus ik ben er al heel lang. Ideaal, goedenavond.
5: Ja, goedenavond, met Tom.
0: Dag.
5: Is het misschien een pechvogel?
0: Een pechvogel, leuk antwoord, ja. Maar ook niet. Hey, bedankt voor bellen. Joedoe.

0: Met René, goedenavond.
1: Ja, met Margreet, een wattenstaafje.
0: Een wattenstaafje, ook niet.
1: Oké, okay.
0: Dank je.
1: Tot graag.
0: Yo, hoi. Goedenavond, ideaal.
2: Ja, met Gert.
0: Hoi.
2: Is het een wasknipper?
0: Een wasknipper is het ook nog niet. Hé, hey, joh, dankjewel Gert. En we gaan meteen over naar een volgende beller. Ideaal, goedenavond.
3: Hoi, met Siebe.
0: Siebe.
3: Is het brandweer?
0: Brandweer is ook het antwoord niet.
3: Oké,
0: hey, dankjewel Siebe. Hoi. Ja, twee aanwijzingen hebben we al gegeven en dat zijn de volgende. Mijn eerste deel kan voor problemen zorgen en de tweede aanwijzing is, ik ben er al heel lang. U belt me naar de studio als u uw antwoord door wilt geven en graag een waardebon wilt winnen. 0314-377-970. Ideaal, goedenavond.
4: Hoi met Tim.
0: Tim.
4: Is het misschien een bliksemafleider?
0: Een bliksemafleider? Is het ook niet?
4: Ah, oké.
0: Hey, bedankt.
4: Tot straks.
0: Yo, yo. Yeah.

0: Met René, goedenavond.
1: Goedenavond, met Leo.
0: Goedenavond.
1: Is het een brandweerslang?
0: Een brandweerslang is het ook niet, Leo.
1: Oké. Nee,
0: dankjewel. Doei. Hoi. Ideaal, goedenavond.
2: Goedenavond, met Diana Boekmans uit Zellam.
0: Hoi, Diana.
2: Hi, ik wil graag met die quiz meedoen.
0: Dat mag, je mag het antwoord zeggen. Je bent op de radio op dit moment.
2: Oh, een boek.
0: Een boek is ook het antwoord niet. Hey, dankjewel, Diana.
2: Oké, okay, dag.
0: Jodo. Ideaal, goedenavond.
3: Ja, met Gert.
0: Hi.
3: Is een stroomdraad.
0: Stroomdraad, Gert. Is het ook niet.
3: Oh.
0: Hey, jo, bedankt. Hoi. Ideaal, goedenavond.
4: Hoi, met Tim.
0: Hoi.
4: Ja, daar ben ik weer. Is het misschien een hittegolf?
0: Een hittegolf, ja, dat had heel goed gekund met al die hittegolven. Maar het is niet het antwoord, Tim. Ah,
4: Oké, tot straks.
0: Tot straks, jo. Dan heb ik voor u een derde aanwijzing. Ik ben er van verschillende materialen. Dus ik ben er van verschillende materialen. Ideaal, goedenavond.
5: Hey René, goedenavond, met Frank.
0: Dag Frank, hoi.
5: Hey. Ik denk dat het noodweer is.
0: Noodweer? Is het ook niet, Frank?
5: Oeh.
0: Hey, dankjewel. Joei. Jotasoi. Met René, goedenavond.
6: Nee, René, met Bas nog een keer.
0: Mooi.
6: Ik denk dat ik het weet.
0: Nou.
6: Een rookwas.
0: Een rookwas. Is het ook niet.
6: Oh,
0: hey, jo, okay, dankjewel. Jo, hoi. Ideaal, goedenavond.
7: Ja, Margreet, een vliegenmepper.
0: Een vliegenmepper, ook nog niet. Hey,
7: okay,
0: dankjewel. Jo, jo, jo. Ideaal, goedenavond.
8: Ja, met Gert.
0: Dag, Gert.
8: Is het van verschillende materialen, zei?
0: Ja.
8: Is het krullend?
0: Nee, Gert, joh, bedankt. Hoi, ideaal, goedenavond.
8: Zijn kaarsen, die hebben je ook in verschillende soorten.
0: Nee, Tom is ook het antwoord niet. Hé, hey, bedankt je, Tom. Joedoe. En we gaan meteen over naar een volgende beller. Ideaal, goedenavond. U bent in uitzending, goedenavond.
9: Goedenavond, Max.
0: Max, zeg het eens.
9: Is het misschien een dreugenworst?
0: Nee, het is ook geen dreugenworst. Hé, hey, dank je, Max. Hoi. Even kijken, een volgende beller. Ideaal, goedenavond. Met wie spreek ik? Goedenavond.

0: Goed, ik zal u de drie aanwijzingen nog een keer geven. Mijn eerste deel kan voor problemen zorgen. Ik ben er al heel lang. En de derde is, ik ben er van verschillende materialen. Ik zeg het wel eens vaker met Raad waar die staat. Als u belt, dan moet u luisteren naar de telefoon als u mij wilt horen. En niet naar de radio, want er zit vertraging in het geluid. Dus dan praten we langs elkaar heen. En dat, ja, dat is een beetje vervelend. Ideaal, goedenavond.
1: Hoi,
0: dag Tim.
1: Hoi, daar ben ik weer.
2: Ideaal, goedenavond.
0: Nee, is het ook niet. Hé, hey, dankjewel. Ja, het fluitte nogal bij Tim. Maar hij zei volgens mij een afwasborstel of zoiets. Dat is in ieder geval niet het juiste antwoord. Ideaal, goedenavond.
3: Ja, met Gert.
0: Hi.
3: Van verschillende materialen, zei je.
0: Ja.
3: Hoe heet het? Overgediend.
0: Nee, het zijn ook niet. Hé, hey, dank je.

0: Goed, ik zal u ook de vierde aanwijzing geven. En de eerste drie is ook eventjes erbij. Mijn eerste deel kan voor problemen zorgen. De tweede is, ik ben er al heel lang. De derde, ik ben er van verschillende materialen. En de vierde is, aan mij alleen heeft u niet zoveel. Dus aan mij alleen heeft u niet zoveel. Ideaal, goedenavond.
1: Nee, Bas nog een keer.
0: Bas.
1: Sneeplank.
0: Een sneeplank. Is het ook niet, Bas?
1: Oké.
0: Okay. Hey, dank je. Hoi. Ideaal, goedenavond.
2: Met Leo.
0: Hoi.
2: Is het een ragebol?
0: Een ragebol is het ook niet. Nee.
2: Oké.
0: Okay. Hé, dankjewel. Hoi. Ja, voor de mensen die dit spelletje voor het eerst horen. Wij hebben een antwoord hier staan en daar hebben wij allemaal cryptische omschrijvingen bij gedaan. Een zevental vanavond. En daar hoort dus iets bij. Dat antwoord mag u thuis gaan raden. En daarvoor kunt u bellen naar de studio van Ideaal. En wij zijn bereikbaar op 0314 377 970. En dat nummer is ook gebeld door de volgende beller. Ideaal, goedenavond.
3: Ja, met Arjan.
0: Arjan.
3: Mosterd.
0: Mosterd. Is het ook niet, Arjan?
3: Oh, jammer.
0: Hé, hey, dank je. Joei. Ideaal, goedenavond.
4: Goedenavond met Stan. Ik wil echt meedoen aan het spelletje. En ja. Ik denk dat ik hem weet.
0: Nou, zeg de Stan.
4: Stoffer en blik.
0: Stoffer en blik is het ook niet.
4: Jammer, helaas.
0: Ja, jo, dank je. Oké, okay,

0: Ideaal, goedenavond.
1: Goedenavond, met Gerry.
0: Dag Gerry.
1: Is het een lucifer?
0: Een lucifer is het ook niet.
1: Jammer dan.
0: Hé, dankjewel. Jo, dag Gerry. Met René, goedenavond.
2: Margreet, een droogmolen.
0: Een droogmolen is het ook niet. Hé,
2: okay,
0: dankjewel. Hoi. Doei. Ideaal, goedenavond.
3: Hoi, ik ben Max.
0: Max.
3: Ja, ik hoor toevallig niet, maar is het heel toevallig een steekwagen?
0: Een steekwagen is het ook niet, Max. Hé, hey, dankjewel. Hoi. Ideaal, goedenavond.
4: Hoi, met Tim.
0: Tim.
4: Ja, mijn opa doet voor de eerste keer mee en die stuurde een appje naar mij en die zei... Zeg een walpen. Dus is het misschien een walpen?
0: Nee, nee, dat heeft opa net niet helemaal goed. Dus,
4: nou, jammer.
0: Ja, goed zo. Jojo. We kunnen nog steeds bellen naar de studio van Ideaal. We zijn bereikbaar op 0314-377-970. En de volgende beller, Ideaal, goedenavond.
5: Goedenavond, met Diana.
0: Diana, zeg het dus.
5: Ik dacht aan een ventilator.
0: Een ventilator is het ook niet.
5: Oké, okay, hey, dank je.
0: Jo, dank je, hoi. Ideaal, goedenavond. Hi.
6: Is een kapmes?
0: Een kapmes is het ook niet, Leo. Hé, hey, dankjewel. Joe. Ideaal, goedenavond.
7: Met Jan Neming.
0: Jan, zeg eens.
7: Dag, stopcontact.
0: Stopcontact is het ook niet.
7: Oh, jammer.
0: Hey, dankjewel. Hoi, oh, Jan. De vier aanwijzingen komen nog snel even voorbij. Mijn eerste deel kan voor problemen zorgen. Ik ben er al heel lang. Ik ben er van verschillende materialen. En de vierde aan mij alleen heeft u niet zoveel. Ideaal, goedenavond.
8: Ja, met Gert.
0: Gert.
8: Is het een aanwagen?
0: Een aanhangwagen, ook niet Gert. Hé, hey, dank je. Ideaal, goedenavond.
2: Margreet, een fopspeen?
0: Een fopspeen, ook nog niet.
2: Nee, okay,
0: jo, dankjewel. Jo. Ik zal ook de vijfde aanwijzing geven. Veel mensen bezitten mij wel. Dus veel mensen bezitten mij wel. Ideaal, goedenavond.
9: Goedenavond, Arjan weer.
0: Arjan.
9: Een filtersigaret.
0: Een filtersigaret is het ook niet.
9: Helaas.
0: Yo, Arjan, yo, hey. Goed, en ik zeg er ook bij, het antwoord wat ik hier heb staan, dat moet ik horen. En dat klinkt kinderachtig, maar anders kloppen de aanwijzingen niet. Ideaal, goedenavond.
10: Frank nog een keer.
0: Frank.
10: Is het een vliegenmepper?
0: Een vliegenmepper? Nee, is het niet, Frank.
10: Oh.
0: Nee, ja. Dankjewel. Oh, nee, yo, hoi. René, goedenavond.
11: Goedenavond, Laura.
0: Laura.
11: Is misschien een aansteker.
0: Een aansteker? Is het ook niet, Laura?
11: Jammer.
0: Hé, hey, bedankt. Joeroe. Hoi. Ideaal, goedenavond.
12: Maar Daniel.
0: Hoi.
12: Is het een stofzuiger?
0: Een stofzuiger is het ook niet.
12: Oké. Okay.
0: Nee, joh, dank je. Hoi. Ideaal, goedenavond.
13: Ja.
0: Met wie spreek ik?
13: Met Henny.
0: Dag Henny, zeg het dus.
13: Is het een mis?
0: Een mis is het ook niet, Henny.
13: Sorry.
0: Hé, hey, dankjewel. Nee, hoef je sorry te zeggen, hoor. Helemaal niks. Jo, bedankt. Ideaal, goedenavond.
14: Leo.
0: Hoi.
14: Is het een blikopener?
0: Een blikopener is het ook niet. Nee.
14: Okay.
0: Hé, hey, dank je. Ideaal, goedenavond.
15: Hoi, ik ben Cleo.
0: Cleo, zeg het eens.
15: Is het toevallig Bart Wissing?
0: Nee, die is het ook niet. Hé, hey, dank je. Hoi. Ja. Ideaal, goedenavond.
16: Goedenavond, met Diana.
0: Diana.
16: Hi, ik dacht aan mijn telefoon.
0: Een telefoon zoeken we ook niet, Diana.
16: Oké, okay, dank je.
0: Hey, bedankt. Doei. Jodoo. Met René, goedenavond.
2: Ja, met Margreet een krultang.
0: Is het ook niet?
2: Nee. Oké. Okay.
0: Dankjewel, Margreet. Jodo. Met René, goedenavond.
8: Ja, met Gert.
0: Hoi.
8: Met pantoffels.
0: Pantoffels zijn toch niet Gert. Dank je. Ideaal, goedenavond.
17: Goedenavond, met Gerry.
0: Gerry.
17: Is het een sigarettenpeuk?
0: Een sigarettenpeuk, ook nog niet. Hé, hey, ja, dankjewel. Jodo. Ideaal, goedenavond.
18: Hallo, met Cas.
0: Dag, zeg eens.
18: Is het misschien een schroef?
0: Een schroef? Zoeken we ook niet.
18: Ah, jammer.
0: Jo, bedankt. Jo, hoi. Goed, ik zal er ook de zesde aanwijzing bij doen. En dat is de volgende. Meestal kom je me buiten tegen. Dus meestal kom je me buiten tegen, is de zesde aanwijzing. Ideaal, goedenavond.
19: Goedenavond, ik wou graag meedoen aan het spel. Is het misschien een gehoorapparaat?
0: Een gehoorapparaat is ook het antwoord niet. Bedankt voor meespelen. Jodo. We gaan meteen over naar de volgende beller. Ideaal, goedenavond.
20: Hoi, met Tim.
0: Tim.
20: Ik weet het antwoord, denk ik. Is het misschien kleding?
0: Kleding is het antwoord ook niet. Nee, ja, hey, dankjewel. Jo, Tim. Ik moet zeggen, we hebben al een paar keer best wel kort bij het antwoord gezeten. Maar ik ben streng. Ik wil het antwoord horen wat ik hier heb staan. Ideaal, goedenavond.
2: Margreet, een lastliggende stoeptegel.
0: Nee, is het ook niet, Margreet.
2: Okay.
0: Jo, bedankt. Ja. Jo. Ja. Ideaal, goedenavond.
12: Maar Daniel.
0: Hoi.
12: Is het een hond?
0: Is het ook niet, Daniel. Hey, okay. Bedankt voor bellen. Jodo. Ja, meteen over naar een volgende beller. Ideaal, goedenavond.
21: Hoi, is het misschien een sigarettenpeuk?
0: Een sigarettenpeuk is het ook niet.
21: Een filter bedoel ik.
0: Ja, nee, ook niet. Hey, dankjewel. Hoi. Ideaal, goedenavond.
22: Goedenavond met Diana.
0: Diana.
22: Ja, hi. Is het een sneeuwschuiver?
0: Een sneeuwschuiver is het ook niet.
22: Oké.
0: Okay. Hey, bedankt voor bellen. Jodo. Ideaal, goedenavond.
20: Hoi, met Tim.
0: Tim.
20: Is het misschien een brandnetel?
0: Is het ook niet.
20: Oh, jammer.
0: Hey, okay. Jodo. Ideaal, goedenavond.
23: Ja, mooi. Met Tom, goeiedag.
0: Hoi.
23: Is het een sigaar?
0: Een sigaar is het ook niet.
23: Nee. Goddomme, dat is ook waar.
0: Ja, jo, hoi. Yo. Ideaal, goedenavond.
8: Ja, met Gert.
0: Hoi.
8: Is het een drooglijn?
0: Een drooglijn, Gert, is ook het antwoord niet. Zeer bedankt. Ideaal, goedenavond.
24: Goedenavond, met Stan. Ik denk dat het een regenjas is.
0: Een regenjas is het ook niet.
24: Jammer.
0: Hey, Stan, jo. Ideaal, goedenavond.
2: Margreet Hondenstront.
0: Nee, is het ook niet.
2: Ja, dat is beter op nu.
0: Ja, jo. Ideaal, goedenavond.
25: Goedenavond met Birgit.
0: Birgit.
25: Is er waterslang?
0: Een waterslang zoeken we ook niet. Nee.
25: Oké, dankjewel.
0: Hey Birgit, bedankt voor het bellen. Jo. Ik wacht even op een volgende beller. En die is er. Ideaal, goedenavond.
26: Nee, Frank nog een keer.
0: Frank.
26: Volgens mij is het een regenpijp.
0: Een regenpijp. Moet ik je toch ook weer teleurstellen, want is niet het antwoord. Hé hey Frank, bedankt. Jo. Ideaal, goedenavond.
20: Hoi met Tim, daar ben ik weer.
0: Ja.
20: Ja, is het misschien een fietsslot?
0: Een fietsslot, ook niet.
20: Oh, jammer.
0: Hé hey, bedankt. Jo. Jo. Ideaal, goedenavond.
27: Goedenavond met José.
0: José.
27: Hi, is het soms een verkeersbord?
0: Een verkeersbord, ook nog niet.
27: Oké.
0: Okay. Heel bedankt. Jo. Ideaal, goedenavond.
12: Maar Daniel.
0: Hi.
12: Ik dacht een gasmeter.
0: Een gasmeter, ook niet. Nee. Hé, hey, dankjewel Stan. Of Daniel, even kijken. Ja, volgende bellen meteen. Ideaal, goedenavond. U bent in uitzending, zeg het maar.
28: Ideaal, goedenavond.
0: Met René, goedenavond.
29: Ja, hier met Agnes.
0: Agnes.
29: Is de veldmarschal een rat?
0: Nee, zoeken we ook niet. Oh, nee. Goed, jammer. Hey, dankjewel.
1: Ja, doei, doei, doei.
0: Goed, ik zal ook de 7e aanwijzing erbij doen. En dat is de volgende. Ik werk vaak laag bij de grond. Dus ik werk vaak laag bij de grond. Dat is de 7e aanwijzing. Ik zal ze u alle 7 op een rij zetten en dan puzzel maar. Mijn eerste deel kan voor problemen zorgen. Ik ben er al heel lang. Ik ben er van verschillende materialen. En mij alleen heeft u niet zoveel. Veel mensen bezitten mij wel. Meestal kom je me buiten tegen. En de 7e is, ik werk vaak laag bij de grond. Dat is de 7e. Ideaal, goedenavond.
27: Met José.
0: José.
27: Is het soms een grasmaaier?
0: Een grasmaaier, zoeken we ook niet.
27: Nee. Oké.
0: Nee, dank je. Jodo. Ideaal, goedenavond.
3: Ja, is een auto.
0: Een auto zoeken we ook niet. Hey, dank je. Hoi. Ah. Met René, goedenavond.
27: Margreet, een schoffel?
0: Een schoffel ook nog niet.
27: Okay.
0: Heel bedankt. Yo. Ideaal, goedenavond.
4: Ja, goedenavond, Max weer. Is het misschien een molshoop?
0: Een molshoop ook niet. Heel bedankt. Yo. Hoi. Ideaal, goedenavond.
5: Hey, met Benny.
0: Benny.
5: Is het een grasharik?
0: Is het ook niet? Nee. Hey, Benny. Yo, helemaal goed. Jodo. Meteen over naar de volgende beller. Ideaal, goedenavond.
6: Hoi, met Siebe.
0: Siebe.
6: Is het een waterput?
0: Een waterput? Is het ook niet, Siebe? We zoeken wat anders. Hey, dankjewel. Ideaal, goedenavond.
7: Hoi, met Tim.
0: Tim.
7: Ik weet het.
0: Ja.
7: Is het misschien een molleklem?
0: Nee, het is ook geen molleklem.
7: Ah, jammer.
0: Heel bedankt, yo. Ideaal, goedenavond.
5: En een glas om glas uit de zee uit de krabben.
0: Nee, zoeken we ook niet, Tom. Dankjewel. Ideaal, goedenavond.
9: Hoi, met Mirjam.
0: Mirjam.
9: Is het misschien een tuinslang?
0: Een tuinslang is het ook niet, Mirjam.
9: Nee. Oké. Okay.
0: Jo, dank je. Ideaal, goedenavond.
10: Ja, nee, met Bas nog een keer.
0: Bas.
10: Is het een moezeval?
0: Een moezeval is het ook niet.
10: Oké.
0: Okay. Hey, dank je wel. Jo, ideaal, goedenavond.
11: Met Leo.
0: Hoi.
11: Is het een krantenknipper voor het gras?
0: Nee, is het ook niet. Nee. Hey, dank je wel. Ik moet erbij zeggen, een heel aantal bellers terug. Die gaf eigenlijk bijna het antwoord, maar net niet helemaal. Ideaal, goedenavond.
29: Goedenavond, Laura uit Hengelo.
0: Hoi.
29: Hoi, ik wil graag het antwoord geven.
0: Nou, zeg maar, Laura.
29: Is het een bezem?
0: Een bezem is het ook niet.
29: Oh, nee. Jammer.
0: Hé, hey, dankjewel. Ideaal, goedenavond.
30: Met Jan Leemhoek.
0: Jan.
30: Ik dacht een robotmaaier.
0: Een robotmaaier ook niet.
30: Oh, ja.
0: Heel bedankt, yo. Ideaal, goedenavond.
31: Margreet, een vogelkrabber?
0: Is het ook niet? Nee. Hey,
31: okay.
0: Dank je. Yo. Ideaal, goedenavond. U bent in de uitzending. Goedenavond.
32: Hi, Diana.
0: Met René, goedenavond.
33: Ja, goedenavond met Diana. Is dat een stratenmaker?
0: Is het ook niet? Nee.
33: Oké, okay,
0: hey, dank je. Hoi. Nou, die zou hem best eens een keer kunnen gebruiken, het antwoord. Maar ja, het is niet wat ik zoek. Ideaal, goedenavond.
34: Hallo, mijn Gerry.
0: Gerry.
34: Is het een deurmat?
0: Een deurmat is het ook niet, Gerry. We zoeken wat anders.
34: Hey,
0: dank je. Hoi. Ideaal, goedenavond.
35: Ja, met Arjan.
0: Arjan.
35: Ik had net over een filtersigaret, maar ik bedoelde dus een sigarettenfilter.
0: Een sigaret...
35: Is dat wel goed?
0: Nee, is ook niet goed. Nee.
35: Oh,
0: nee.
35: Jammer.
0: Jo, Arjan. Jo. Even kijken, volgende beller. Ideaal, goedenavond.
36: Goedenavond, met Stan nog een keer.
0: Stan.
36: Ik denk een beet.
0: Nou.
36: Een mistbank.
0: Nee. Nee.
36: Helaas.
0: Jouw
36: helaas.
0: Eerste antwoord.
36: Daar, eerste moet
0: je
36: antwoord.
0: Daar moet je eens even heel goed over nadenken, ja?
36: Oké, okay, daar ga ik over nadenken.
0: Ja, yo, hey. Ideaal, goedenavond.
37: Goedenavond, met José.
0: José.
37: Hi, zijn soms schoenen
0: Nee, zijn het ook niet. Nee.
1: Oké.
0: Okay. Hey, bedankt. Joe. Ideaal. Goedenavond.
1: Goedenavond met Birgit.
0: Birgit.
1: Is een droogmolen.
0: Een droogmolen is het ook niet. Nee. Hey, okay, dank je. Hoi. Ja, Stan die gaf eigenlijk als eerste zijn antwoorden. Hij had alleen één woordje te veel. Ideaal. Goedenavond. Nou zeg ik trouwens niks meer. Ideaal.
2: Knielappen.
0: Knielappen zijn het ook niet. Hey, bedankt. Okay. Jo. Ideaal. Goedenavond. Ideaal, goedenavond. Ideaal, goedenavond.
8: Met Leo.
0: Hoi.
8: Is het een hark?
0: Een hark is het ook niet. Nee.
8: Oké. Okay.
0: Hey, joh, bedankt. Ideaal, goedenavond.
13: Gerry.
0: Is
13: het een lichtstoel?
0: Een lichtstoel is het ook niet. Nee.
13: Jammer.
0: Hé, hey, dankjewel. Jo. Ideaal, goedenavond.
14: Ja, met Arjan.
0: Arjan.
14: Is het mist?
0: Nee, is het ook niet. Jo, Arjan, bedankt. Hoi. Ideaal, goedenavond.
15: Hoi, met Tim.
0: Tim.
15: Is het misschien een stoffer?
0: Nee, is het ook niet. Maar je zit er heel dichtbij.
15: Oké.
0: Jo, bedankt. Hoi. Zelfs een deel van het antwoord geeft hij. Dus ideaal, goedenavond.
14: Oh, met Arjan, is het een blik?
0: Nee, ook niet.
14: Oh.
0: Yo, half goed. Yo. Als je van Arjan en van Tim aan elkaar doet, dan zou het zo kunnen zijn dat je het goede antwoord geeft. Nee, niet helemaal, maar het zit er heel dichtbij. Ideaal, goedenavond.
16: Goedenavond, met Schippers.
0: Hoi.
16: Mooi, ik denk dat ik het antwoord weet.
0: Nou.
16: Een bessem.
0: Een bessem? Nee, is het ook niet.
16: Oh, jammer.
0: Heel bedankt. Joe. Ideaal, goedenavond.
17: Hoi, met Siebe.
0: Siebe.
17: Is het stoffer en blik?
0: Stoffer en blik is het ook niet. Eén woord te veel. Ja? Jongen, bedankt. Ideaal, goedenavond.
18: Hé, hey, ben ik nog een keer. Is het een stofwolk?
0: Nee, is het ook niet. Half goed.
18: Okay.
0: Jongen, bedankt. Hoi. Ideaal, goedenavond.
19: Afvalton.
0: Afvalton is het ook niet. Hé, hey, bedankt. Jo. Ja, ik heb de antwoorden allemaal gehad, maar je moet ze aan elkaar plakken en dan krijg je een antwoord. En ik heb hem opgezocht op Wikipedia en dit antwoord is wel juist. Ideaal, goedenavond.
21: Hey, René, Frank nog hier.
0: Frank.
21: Is het een rookwolk?
0: Nee, is het ook niet. Hey, bedankt. Jo, jo. Ideaal, goedenavond.
22: Goedenavond met Birgit.
0: Birgit.
22: Is het een stofblik?
0: Een stofblik, Birgit. Dat is hem.
22: Yep.
0: Ja, dat was het antwoord. Ik kreeg al twee keer over stoffer en blik. Maar
22: ja,
0: de vierde aanwijzing is, aan mij alleen heeft u niet zoveel. En stoffer en blik, dat hoort wel bij elkaar. Maar het antwoord wat ik zocht was stofblik. En ik denk eerst, klopt dat wel? Maar het klopt inderdaad, ik heb hem nagezocht. En ja. Dat doe ik wel vaker. En dan krijg je dit antwoord. Birgit, gefeliciteerd.
22: Dankjewel.
0: Waar bel je vandaan?
22: Vorden.
0: Vorden, nou hartstikke mooi. Als je dadelijk even terug wil bellen voor de adresgegevens, dan sturen we zo snel mogelijk de waardewoon op, ja?
22: Oké, dankjewel.
0: Goed, Birgit, bedankt. Joeroe. Ja, een heel aantal bellers geleden, toen belde Stan en hij zei stoffer en blik. En eigenlijk was dat ja, bijna half goed, maar dat woordje en, daar had er niet tussen moeten zijn. Mijn eerste deel kan voor problemen zorgen. Dat is dus die stof. Ik ben er al heel lang. Ja, een stofblik is ooit op deze manier gemaakt in 1858. Ik ben er van verschillende materialen. Ik kan van plastic zijn of van blik. Alleen naar mij heeft u niet zoveel. Nee, je moet er vaak de handstoffen bij hebben. Veel mensen bezitten mij wel. Meestal kom je bij buiten tegen en ik werk vaak laag bij de grond. Het antwoord dus een stofblik. En had u het antwoord goed of kon er dus niet zo snel doorkomen? Nou, dan zou ik in ieder geval zeker volgende week zondagavond weer mee gaan spelen met Raad waar die staat. En ik wil natuurlijk Rijns en Gerry bedanken voor deze hele mooie Raad waar die staat die ze gemaakt hebben. Linda voor het aannemen van de telefoon. En Birgit krijgt de waardebon beschikbaar gesteld door Alles en Top 1 Toys in Zelhem.

Nou, tot zover ook deze Raad waar die staat. We zijn dik over 9 uur gegaan. We gaan verder met de muziek. En dat gaan we dadelijk doen als de CD-te mensen het wil doen. Nee, dat wilde je ook nog niet.

Zo'n lekkere meezinger van Jan Smit hoort u Als de Nacht Verdwijnt. Als eerste plaat in het tweede uur van dit programma Sterk Zondagswerk te beluisteren op Radio Ideaal, maar ook op Ideaal Plus. Mijn naam is René Regelink. Rond 9:15 hebben we Ons Ideaal, onze promotieplaat. Een kwartiertje later een instrumentale. En voor de rest ook in dit tweede uur lekker veel Nederlandstalige muziek. De tweede plaat doen we altijd Duitsstalig. En dat gaan we ditmaal doen met een nummer van Mark Pircher.

0: Zolang de sterren, een nummer hoort u van Kees en Monique. Daarvoor André Hazes, Je denkt maar dat je alles mag van mij. En als eerste plaats was Duitsstalig van Mark Pircher. We zijn toegekomen aan ons ideaal, de promotieplaat. En dat doen we de komende week met de nieuwste plaat van de groep Harte 10. En een nummer is getiteld Viltje. En ik kreeg vanavond nog een telefoontje van Tom. En die wilde nog graag een plaat horen. Dat kan.
1: Ons ideaal.

In 1990 brachten Gert en Hermien Timmermans een cd uit. Vroeger lijkt een uur geleden. En daarop staat deze track en dat nummer is getiteld Brandend Zand. Hoorde nog een nummer van Frans Bauer, Geef de liefde nog een kans. De nummer van Saskia en Serge, Engelstalig Mama, Hieze Soldier Nou. En de eerste in dit rijtje van vier was ons ideaal. En dat nummer dat is gemaakt door Harteteam en heet Viltje. Rond 9:30 instrumentale muziek. En dat gaan we ook vanavond doen.

Ja, we begonnen het rijtje van vier met de instrumentale van deze avond. En dat was er eentje van de Heikrekels met de Ferrari Fox. Daarna Duitsstalige muziek van de groep The Flippers met White White van Hongkong. Bianca kwam nog voorbij met Vijf dagen in de week. En de laatste die je hoorde was een nummer van Bert Zwier, Weet je nog. We gaan over naar wat rustige muziek, Engelstalige muziek van de Major Dundee Bands.

Martin Zemering hoort u en het nummer is getiteld Vergeef me mijn fout. Nog 4 minuten te gaan en dan is Sterk Zondagswerk ook voor deze zondagavond weer ten einde. Ik hoop dat u genoten heeft van de muziek die we voorbij hebben laten komen. Misschien heeft u wel lekker meegespeeld met Raad waar die staat. Wist u het antwoord, maar kon er niet doorkomen. Volgende week zondagavond om 8:30 maakt u weer kans om die waardebon te gaan winnen. We gaan dit uur afsluiten met een nummer van de groep De Kast. En dat heet De Gouden Bergen. Wat mij betreft graag tot volgende week zondagavond. Blijf lekker luisteren naar Radio Ideaal of Ideaal Plus. En u weet het voor het laatste nieuws. rtvideaal.nl. Goed gaan!

0: schat. Waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
1: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
0: Veldhuizen wie?
1: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
0: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
1: Zeker. Ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
0: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
2: Van plan om een e-bike of stadsfiets aan te schaffen of in te ruilen? Bij Van Slingerland Fietsen in Keijenborg bent u aan het juiste adres voor een eerlijk advies, goede service en onderhoud met zorg. Wij zijn officieel dealer van Giant en Re. Kom proefrijden en proberen. Tevens zijn wij gespecialiseerd in race, gravel en MTB-fietsen. U bent van harte welkom bij Van Slingerland Fietsen in Keijenborg.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook de hulpdiensten uit Duitsland zijn vandaag ingeschakeld. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Behalve een grote speler uit de Amerikaanse Major League was hij ook bekend vanwege een baanbrekende elleboogoperatie die naar hem vernoemd is. Als pitcher scheurde John een band in zijn elleboog. Een veel voorkomende blessure in het honkbal die tot dan toe meestal het einde van een carrière betekende. Bij Tommy John werd voor het eerst een pees uit de onderarm in zijn elleboog gezet. Daarmee kon hij zijn succesvolle carrière nog jaren voortzetten. Tommy John is 83 jaar geworden. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de EK Atletiek zijn de Nederlandse estafetteloopsters kampioen geworden op de 4x400 meter. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. Door de brand in de Belgische Ardennen worden nu ook dorpen vlakbij de Duitse plaats Monschau geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn ingeschakeld. Bij natuurbranden op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 mensen om het leven gekomen. Op het eiland Salamina zijn 2 lichamen gevonden in de tuin van een huis. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het eiland woeden meerdere branden. Verschillende woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. Ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. Op het strand van Ceuta hebben honderden migranten gedemonstreerd. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. Ze waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste van hen vertrokken alweer snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Ook morgenochtend af en toe een bui. Later op de dag is het droger met wat zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Middernacht, het begin van maandag 17 augustus. Irma de Vries met het NOS-journaal. De Nederlandse estafetteloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broeders-Bol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Dat is vergelijkbaar met een gebied ter grootte van Haarlem. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die twee weken geleden naar de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie die een veel voorkomende blessure bij honkballers genas. De operatie werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt zo'n 20 graden.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Het ebola-virus heeft daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Congolese Gezondheidsautoriteit heeft inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de 10.000 migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Myrthe van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot zo'n 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wilde gezamenlijke militaire oefeningen.